0: are.
1: You are.
0: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met wetgeving die verdere Amerikaanse militaire acties tegen Iran verbiedt zonder toestemming van het congres. Het Huis van Afgevaardigden stemde eerder al voor het voorstel. Welke gevolgen dit heeft voor het conflict in het Midden-Oosten is onduidelijk, omdat de VS en Iran onderhandelen over een permanent vredesakkoord. Het Maleisische staatsoliebedrijf Petronas heeft in Surinaams diepzeegebied opnieuw olie en gas gevonden. President Jennifer Simons maakte de ontdekking in blok 52, 125 kilometer uit de kust, bekend. Volgens haar biedt de vondst kansen voor gaswinning vanaf 2030, economische groei en een minder vervuilende energievoorziening voor Suriname. Het openbaar vervoer ligt woensdagochtend grotendeels stil door een staking van FNV en CNV tegen kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. Treinen, bussen, trams en metro's rijden beperkt tussen 4 uur en 8 uur 's morgens. De bonden eisen dat de plannen voor WW en WIA worden geschrapt. Vervoerders waarschuwen voor grote hinder. Spelers uit de Eredivisie en oud-eredivisionisten drukken een opvallende stempel op het grootste WK ooit. Van de 48 landen selecteerden net 33 spelers uit de Nederlandse competitie. Vooral Feyenoorders of oud-Feyenoorders blinken uit. In Beom, Ueda, Saibari, Gakpo en anderen scoorden of leverden belangrijke bijdragen voor hun land. En dan nog het weer. Tegen de ochtend is het een graad of 16 in het noordoosten tot 20 à 21 graden in Zeeland. Het is vrij helder met regionaal wat bewolking. In de ochtend schijnt de zon, er staat weinig wind en de temperatuur stijgt snel. Halverwege de ochtend is het met 25 graden zomers warm en later in de ochtend in het zuiden tropisch met 30 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Laat je horen, laat je zien. Ujala Radio maakt je dag misschien wel 10 keer leuker.

You are. Ujala Radio Headlines. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met wetgeving die verdere Amerikaanse militaire acties tegen Iran verbiedt zonder toestemming van het congres. Het Maleisische staatsoliebedrijf Petronas heeft in Surinaams diepzeegebied opnieuw olie en gas gevonden. Het openbaar vervoer ligt woensdagochtend grotendeels stil door een staking van FNV en CNV tegen kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. En Cristiano Ronaldo leidde Portugal met 2 doelpunten naar een 5-0 zege op Oezbekistan op het WK. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met wetgeving die verdere Amerikaanse militaire acties tegen Iran verbiedt zonder toestemming van het congres. Het Huis van Afgevaardigden stemde eerder al voor het voorstel. Welke gevolgen dit heeft voor het conflict in het Midden-Oosten is onduidelijk, omdat de VS en Iran onderhandelen over een permanent vredesakkoord. Het Maleisische staatsoliebedrijf Petronas heeft in Surinaams diepzeegebied opnieuw olie en gas gevonden. President Jennifer Simons maakte de ontdekking in blok 52, 125 kilometer uit de kust, bekend. Volgens haar biedt de vondst kansen voor gaswinning vanaf 2030, economische groei en een minder vervuilende energievoorziening voor Suriname. Het openbaar vervoer ligt woensdagochtend grotendeels stil door een staking van FNV en CNV tegen kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. Treinen, bussen, trams en metro's rijden beperkt tussen 4 uur en 8 uur 's morgens. De bonden eisen dat de plannen voor WW en WIA worden geschrapt. Vervoerders waarschuwen voor grote hinder. Spelers uit de Eredivisie en oud-eredivisionisten drukken een opvallende stempel op het grootste WK ooit. Van de 48 landen selecteerden net 33 spelers uit de Nederlandse competitie. Vooral Feyenoorders of oud-Feyenoorders blinken uit. In Beom, Ueda, Saibari, Gakpo en anderen scoorden of leverden belangrijke bijdragen voor hun land. En dan nog het weer. Tegen de ochtend is het een graad of 16 in het noordoosten tot 20 à 21 graden in Zeeland. Het is vrij helder met regionaal wat bewolking. In de ochtend schijnt de zon, er staat weinig wind en de temperatuur stijgt snel. Halverwege de ochtend is het met 25 graden zomers warm en later in de ochtend in het zuiden tropisch met 30 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.

0: अरे हंगामा, कहाँ भाग रही तू मैं? काले से डर गए क्या?
1: हमें काले

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met wetgeving die verdere Amerikaanse militaire acties tegen Iran verbiedt zonder toestemming van het congres. Het Maleisische staatsoliebedrijf Petronas heeft in Surinaams diepzeegebied opnieuw olie en gas gevonden. Het openbaar vervoer ligt woensdagochtend grotendeels stil door een staking van FNV en CNV tegen kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. En Cristiano Ronaldo leidde Portugal met 2 doelpunten naar een 5-0 zege op Oezbekistan op het WK. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met wetgeving die verdere Amerikaanse militaire acties tegen Iran verbiedt zonder toestemming van het congres. Het Huis van Afgevaardigden stemde eerder al voor het voorstel. Welke gevolgen dit heeft voor het conflict in het Midden-Oosten is onduidelijk, omdat de VS en Iran onderhandelen over een permanent vredesakkoord. Het Maleisische staatsoliebedrijf Petronas heeft in Surinaams diepzeegebied opnieuw olie en gas gevonden. President Jennifer Simons maakte de ontdekking in blok 52, 125 kilometer uit de kust, bekend. Volgens haar biedt de vondst kansen voor gaswinning vanaf 2030, economische groei en een minder vervuilende energievoorziening voor Suriname. Het openbaar vervoer ligt woensdagochtend grotendeels stil door een staking van FNV en CNV tegen kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. Treinen, bussen, trams en metro's rijden beperkt tussen 4 uur en 8 uur 's morgens. De bonden eisen dat de plannen voor WW en WIA worden geschrapt. Vervoerders waarschuwen voor grote hinder. Spelers uit de Eredivisie en oud-eredivisionisten drukken een opvallende stempel op het grootste WK ooit. Van de 48 landen selecteerden net 33 spelers uit de Nederlandse competitie. Vooral Feyenoorders of oud-Feyenoorders blinken uit. In Beom, Ueda, Saibari, Gakpo en anderen scoorden of leverden belangrijke bijdragen voor hun land. En dan nog het weer. Tegen de ochtend is het een graad of 16 in het noordoosten tot 20 à 21 graden in Zeeland. Het is vrij helder met regionaal wat bewolking. In de ochtend schijnt de zon, er staat weinig wind en de temperatuur stijgt snel. Halverwege de ochtend is het met 25 graden zomers warm en later in de ochtend in het zuiden tropisch met 30 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: You are your number one.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met wetgeving die verdere Amerikaanse militaire acties tegen Iran verbiedt zonder toestemming van het congres. Het Maleisische staatsoliebedrijf Petronas heeft in Surinaams diepzeegebied opnieuw olie en gas gevonden. Het openbaar vervoer ligt woensdagochtend grotendeels stil door een staking van FNV en CNV tegen kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. En Cristiano Ronaldo leidde Portugal met 2 doelpunten naar een 5-0 zege op Oezbekistan op het WK. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Telecombedrijf KPN heeft de samenwerking stopgezet met externe callcenters die consumenten en kleine ondernemers ongevraagd opbellen voor de verkoop van abonnementen. Uit onderzoek van toezichthouder autoriteit Consumentenmarkt blijkt dat de verkopers onduidelijk waren over het doel van het gesprek en de inhoud van het contract. Het ACM concludeert dat KPN de regels rondom telemarketing niet goed heeft nageleefd. Het KNMI verwacht dat de nacht van donderdag op vrijdag de warmste nacht ooit gemeten wordt in Nederland, waarbij de temperatuur in de beeld vermoedelijk niet onder de 24 graden zal zakken. Vanwege de extreme hitte van de komende dagen zijn er in het hele land maatregelen getroffen. Zo rijden vuilniswagens eerder uit om medewerkers voor het heetste moment van de dag binnen te laten zijn. En ook worden strooiwagens ingezet om met zout schade aan asfalt door de warmte te voorkomen. Reizigers in het openbaar vervoer kunnen vandaag de hele dag te maken krijgen met vertragingen en uitval van treinen en bussen. Er is namelijk een landelijke staking. Die is bedoeld tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. En het bekende speelgoedmerk Playmobil trekt na 50 jaar weg uit Duitsland. De productie verhuist naar Malta en Tsjechië. De speelgoedfabrikant werd in 1974 opgericht tijdens een speelgoedbeurs in Nuremberg. Het bedrijf verkeert al jarenlang in financiële moeilijkheden door dalende verkoop. Het weer nog. Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland met maxima tussen 32 en 39 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.

You are. Ujala Radio Headlines. Telecombedrijf KPN heeft de samenwerking stopgezet met externe callcenters die consumenten en kleine ondernemers ongevraagd opbellen voor de verkoop van abonnementen. Het KNMI verwacht dat de nacht van donderdag op vrijdag de warmste nacht ooit gemeten wordt in Nederland. Reizigers in het openbaar vervoer kunnen vandaag de hele dag te maken krijgen met vertragingen en uitval van treinen en bussen. Er is namelijk een landelijke staking. En het bekende speelgoedmerk Playmobil trekt na 50 jaar weg uit Duitsland. De productie verhuist naar Malta en Tsjechië. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Telecombedrijf KPN heeft de samenwerking stopgezet met externe callcenters die consumenten en kleine ondernemers ongevraagd opbellen voor de verkoop van abonnementen. Het KNMI verwacht dat de nacht van donderdag op vrijdag de warmste nacht ooit gemeten wordt in Nederland. Reizigers in het openbaar vervoer kunnen vandaag de hele dag te maken krijgen met vertragingen en uitval van treinen en bussen. Er is namelijk een landelijke staking. En het bekende speelgoedmerk Playmobil trekt na 50 jaar weg uit Duitsland. De productie verhuist naar Malta en Tsjechië. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Zandvoort.
1: You are.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits is begonnen. Er staan vooral files door werkzaamheden, zoals op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij Zoeterwoudendorp 25 minuten extra reistijd door wegwerkzaamheden op de A44. Op de A27 Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En tot slot op de A59 Os richting Den Bosch. Tussen Os en Rosmalen-Oost 10 minuten vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Wakker worden, wakker worden, wakker worden met RJ. Goedemorgen met RJ. Op You Are, Ujala Radio.

1 minuut over 6:30, een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Goedemorgen Nederland, fijn dat u bent afgestemd op your favorite radio station. Namens directie en crew van Ujala Radio heet ik u allen heel heel hartelijk welkom. Swagatam, khushamdi, namaskar, satriyakal, assalamu alaikum. Het is woensdag 24 juni 2026. Hartelijk welkom. Ik wens u wederom een hele mooie dag toe. Er is weliswaar geen zuchtje wind. Dus dat kan behoorlijk warm aanvoelen. En dat zeggen ze dan ook hier zo bij al de krantenkoppen die ik zie. Code oranje hebben ze gegeven. Vanwege zonovergoten en snikhete dag. Dus we zijn gewaarschuwd. Goedemorgen Nederland. Wij gaan beginnen met de songs die ik voor u heb uitgekozen. Zoals u van mij gewend bent in dit programma. En ik zit daar tot 9 uur aan. Dan krijgt u straks van mij ook de actualiteiten. Goedemorgen.

Toen kreeg je al die prachtige songs hier te horen in het programma RJ. Nee, Good Day with RJ is dat. Een mooie dag aan u allen toegewenst. 7 minuten over 6:30 en ik zie de appjes al binnenkomen. Ik ga ze zo meteen allemaal beantwoorden. En dan gaan we later de namen erbij aanhalen. Dankjewel ervoor.

Ja, Soeret P. Dille Haregei, dat was van Toshi Sabri en Soriak Hoshaal uit Mei Mulayam. Uit dat album is het gehaald. Een hele mooie dag aan u allen toegewenst. We gaan nu naar Herjai, gebracht door Manish Paul en Lulia van Doorn.

Ja, prachtig was dat. Hij kan ook zingen, hè? Die meneer Spauw, acteur, presentator, hij doet van alles en nog wat. En hij kan zingen, want er zit een hoge noot hier in dit lied. Jare, ja, hare, ja, hè? Meneer Spauw hebben we dus gehad met dit mooie liedje samen met Lulia Ventour. En dat brengt ons ook alweer naar 13 voor 7. Tijd geworden om nu naar onze 90's toe te gaan. En dan check ik eventjes als ik wel de juiste daar voor je heb staan. Inderdaad, ik heb wel eentje uit 1994 voor je. Ik heb ook eentje uit 1991. En ja, waarmee ga ik beginnen? Met die of die? Oké.

0: Goedemorgen Nederland. Een mooie dag aan u allen toegewensen. Dankjewel allemaal voor de appjes tot nu toe. En ik probeer ze ook allemaal direct te beantwoorden. Heen en weer, deze interactie is wel fijn zo, hè?
1: जब तक रहे धरती गगन

Ja, Mary Jane, dua karna. Great song was dat ook weer. En nee, we gaan niet naar die, we gaan naar deze toe. Want deze willen we dan erin zetten. Het is ook weer zo'n geweldig liedje. En even kijken, ja. In de tussentijd heb ik ook nog de appjes beantwoord. Dus daar gaan we strakjes over praten. Tenminste, de namen erbij halen. En nu gaan we naar de film Sergeant Kagan. Arkana Kabul, Nazar Jidhar Jidhar Jaye.

live vanuit de Hoofdstad. Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdine, door Zalgrehe. Of ga je trouwen? Door Viva Honewale, door Shadi Honewale, ja, Kizika Moendesanskar. Ujala Radio per vermaaisch aap deze te heen. Pandra vermaaisch voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: पूरा तोड़ दिन के देवे है तोड़ साथ, के तोड़ साथ सोते है, के तोड़ साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जाने है तो।
1: ...24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Mensen met een dynamisch energiecontract betalen vanavond een recordprijs van 1,20 euro per kilowattuur elektriciteit. De hoge kwartierprijs is het gevolg van een samenloop van omstandigheden. Door de extreme hitte in grote delen van Europa is er extra vraag naar stroom voor koeling. Tegelijkertijd is het aanbod laag, onder meer omdat het nauwelijks waait. En dat drijft de prijs flink omhoog. In Duitsland is het treinverkeer weer hervat nadat het gisteravond volledig was stilgelegd door een radiostoring. Deutsche Bahn meldt op X dat reizigers nog wel rekening moeten houden met aanzienlijke vertragingen en kortstondige uitval van treinen. Het KNMI verwacht dat de nacht van donderdag op vrijdag de warmste nacht ooit gemeten wordt in Nederland, waarbij de temperatuur in de beeld vermoedelijk niet onder de 24 graden zal zakken. Vanwege de verwachte hitte zijn er in het hele land maatregelen getroffen. Zo rijden vuilniswagens eerder uit om medewerkers voor het heetste moment van de dag binnen te laten zijn. En worden strooiwagens ingezet om met zout schade aan het asfalt te voorkomen. En afgelopen weekend is uit safaripark Beekse Bergen een aap ontsnapt. Volgens een woordvoerster van het park is de aap niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren. Het gaat om een kuifmangabij. Het dier is inmiddels meerdere keren gezien in de omgeving van het park, waaronder gisteren in het dorp Esbeek. Getuigen wordt gevraagd de aap niet zelf te benaderen of te vangen, maar contact op te nemen via telefoonnummer op de website van de Beekse Bergen. Het park zal dan proberen het dier te verdoven en het te kunnen vangen. Het weer nog. Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland met maxima tussen 32 en 39 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
4: Ujala Radio, raat door dien, 24 ghante lagataar, aapke liye doorgaat ie. Aur ha, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hai.

wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

ik moet zeggen dat iedereen er wel lekker vroeg bij is vandaag, hoor. Ja, want dat zonnetje die schijnt heel erg. En we hebben vannacht wel moeilijk kunnen slapen. Zo heet was het. Maar we gaan niet onder dat dekbed vandaan. Ja, als je dubbele dekbed hebt, dan haal je eentje weg. Maar dan nog is het warm, hoor. Want we zijn wel gewend aan dat gewicht op ons. Ja, zo gaat het, hè. Zo gaat het inderdaad. En ik ga even richting de appjes toe. Als je uit Haarlem een hele fijne dag toegewenst. Dankjewel voor je appje. Ook daar in Den Haag. Geniet Wimla van Ojala Radio. Mijn matchmaker, die is er ook wel bij. Is al druk bezig met appjes te sturen. Ook een ontbijt dat nu geregeld wordt voor u, hè? En bij Haji Abdul Wahab Dennis een fijne dag ook aan jou toegewenst. Kees, jij was er lekker vroeg bij vandaag. Dankjewel voor je appje. En werk ze ook weer voor vandaag. En zus Lina daar in Enschede ook aan u een hele mooie dag toegewenst. En dan heb ik even kijken ook nog van Ria een appje gekregen. En Ria zegt tegen me veel drinken, jazeker. Kokoswater, inderdaad, dat lest de dorst ook wel. Niet die hele zoete, hè. En dan heb je er niet veel aan. En ook Marianne uit Groningen is er vandaag lekker vroeg bij. Maar misschien moet je ergens naartoe gaan of zo. Dus dan moet je je klaarmaken en met die hitte valt het niet mee. Ik begrijp het, hè. Raj, ook jij een hele mooie dag toegewenst. Ook Sajid Hardwar, u bent ook van de partij. En dankjewel ook Roos voor jouw appje. Een hele fijne dag verder toegewenst. En laten we maar hiermee van start gaan. Dankjewel allemaal voor de appjes. En ik kijk uit naar die van jou of van jou daar.

Inderdaad, mij happy, happy hoe. En dat stralen we allemaal ook wel uit, hè? En als je dit hoort, dan word je nog blijer daarvan. Goedemorgen. Kerenoudjela.

0: gotta tell me, indeed. En dat brengt ons naar 7:15 in de uitzending van Ojala Radio. Het is nu op dit moment al, geeft de Weerplaza aan, 22 graden. In huis zal het nog warmer aangeven, 26, 27. Goed, dus met name in de middag en de avond is het tropisch warm met maximum temperaturen van tussen de 28 en 35 graden. En voor morgen? Nee, vandaag is dus woensdag. Maar vrijdag wordt zelfs extreem heet. En dan kunnen we bijna aan de 40 graden denken. Zo warm zal het worden. Dan vraag je je af, moeten we nog gaan werken? Maar ja, als je in de airco zit, dan is er niets aan de hand. En als je buiten komt, dan word je geheidziek. En dat is het probleem van vele mensen nu. Je bent echt niet aan die airco gewend. Het is prettig, het is lekker. Maar ja, als je buiten komt in die hitte, dan is het behoorlijk heet. En dan denk je ook weer van, oei, oei, oei. Hoe moet je daar nou tegen wapenen, die hitte?
1: Mama naar het home, papa naar het home.
0: Nou, gewoon rustig blijven.

Iske Hoorna, hè? Ja, ze hebben van dat liedje een titel gemaakt voor de film waarin Vroendhouwen dus onder andere inspeelt en nog vele andere die daarin te zien zijn. We gaan nu naar film Crack Jitega to Jiga. En daaruit heb ik Dil Jhoom van Shreya Ghoshal en Vishal Mishra voor je gehaald.

Tjell Sonia, Dil Sonia. En dat was dus Dil Jumia uit Krek Jitika to Jiga. Ik hou het nog even een beetje rustig, want het is al druk wat het weer betreft daarbuiten en in huis. Dus moeten wij het hoofd koel houden, hè? Dus heb ik nog een hele mooie uit Cheat India van Arman Malik. Hij werd toen ter tijd wel veel gevraagd, nu hoor je hem ietsjes minder. Maar dat maakt niet uit, want hij heeft zijn hits gemaakt, hè?

Ja, een geweldige song. Je moest er even aan denken van welk lied was dit ook alweer. Maar wanneer hij dan kwam bij het refrein, deel mee goed om, dan wist je wel om welk liedje het ging. Hè? Dat was dus Ajit India. En even tempo weer lekker opvoeren. Dan gaan we naar de nieuwtjes tenminste.

Oké, en dat was dus een mooie song. Ja, dat gaan we natuurlijk niet doen nu die. Want we gaan nu richting het nieuws toe. Want dat moeten we nou ook erbij gaan halen, hè?

Radio Satire and Friends. 7:58 komen. We gaan beginnen met de nieuwtjes. En dan begin ik met Nederland binnenlands nieuws. Nederland is opnieuw gedaald op de internationale lijst voor kinderrechten. En dat komt onder meer door een groeiend probleem van overgewicht onder de kinderen. Ook is kindersterfte onder de 5 jaar toegenomen. En niet eerder stond Nederland zo laag op de ranglijst. Nederland staat dus op plek 22 van de Kids Right Index 2026. Een plek lager dan vorig jaar. In 4 jaar zakte Nederland van een top 10 plek naar buiten de top 20. Nederland stond nog nooit zo laag op de lijst van 194 landen en staat nu onder landen als Thailand en Litouwen. Een van de belangrijkste conclusies is dat 13,4% van de Nederlandse jeugd tussen 4 en 20 jaar overgewicht oftewel obesitas heeft. Van kinderen onder de 5 jaar gaat het nog om zo'n 5,4%. Dat obesitas een groeiend probleem is, is niet nieuw. Wel komt voor het eerst obesitas onder de kinderen en jongeren vaker voor dan ondergewicht. Ja, ondergewicht is dat ze dus veel te mager zijn, ook aan de ene kant. Dus dat komt niet meer zo vaak voor. En eerder waarschuwde het VN-kinderrechtencomité al voor deze ontwikkelingen, maar Nederland slaagde er niet in het tij te keren. Vorig jaar waren de grootste zorgen in Nederland een gedaalde vaccinatiegraad en de druk van sociale media op het welzijn. En als je nog meer hierover wilt lezen, kun je het bericht wel vinden via de kranten van vandaag. Mensen proberen dan af te komen van hun dikte. Maar sommige mensen kunnen daar niet veel meer aan veranderen. En even kijken. Anderen denken ook weer van, nou, dan moet ik de hulp gaan inschakelen van iets anders. En dat is dus Ozempic. Dat ding heeft heel veel verkocht vorig jaar. En iedereen had het erover. Maar zelfs de artsen nu, als iemand geopereerd moet worden en te dik blijkt te zijn voor de operatie, dan krijgen ze Ozempic van de artsen. Maar ja, dat is onder begeleid toezicht, kan je zeggen, dat je dat dus krijgt. Maar zo'n 100.000 mensen in Nederland die gebruiken afslankmedicijnen zoals Ozempic om kilo's kwijt te raken. Bijna 1 op de 3 gebruikers krijgt die middelen buiten de eigen dokter om. Zij kopen afslankpillen online, illegaal of via-via. En dat blijkt dus uit onderzoek van het RTL-panel. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd die maakt zich hieromtrent grote zorgen. Gebruikers beschrijven allerlei routes waarop ze buiten de huisarts om aan afslankmedicatie komen. Websites, marktplaats, sociale media, buitenlandse aanbieders, kennissen en familieleden. Zo verklaart een vrouw, en die zegt, mijn man krijgt het legaal. Zij neemt dan de restjes. Dus wat overblijft, dat neemt zij dan. Een andere koper die beschrijft, zonder consult en zonder intake gekregen. Ja, zo zie je maar. Maar wie zegt me dat dat de goede middelen zijn? Vaak zijn het dan de placebo-dingen. Dingen die niet goed zijn voor jouw gezondheid. Maar ja, toch koopt men die dingen omdat ze denken van, ik wil nu ook afslanken. Dus de inspectie Gezondheidszorg Jeugd maakt zich dus grote zorgen over het online, illegaal en via-via kopen van deze middelen. Middelen kunnen nep zijn of vervuild zijn
niet de juiste dosering van de werkzame stof bevatten of andere stoffen bevatten, zo waarschuwt hoofdinspecteur Jeanette Helder. Mensen zijn daardoor in het ziekenhuis beland. En dan moet de dokter dan dit soort dingetjes in orde zien te maken. Ja, dat krijg je dan. In afslankmedicatie zoals Ozempic en Mounjaro zit een stof, GLP-1, die invloed heeft op het verzadigingsgevoel. Gebruikers krijgen dus vaak minder trek en kunnen daardoor afvallen. De middelen worden meestal via een injectie toegediend en er is een recept voor nodig. Maar daardoor houdt het dus niet lang. Maar ja, men houdt zich dus niet al te vaak aan de regels. Men gaat die dingen à la dol slikken in plaats van dat ze het volgens de voorschriften doen. Men denkt, ik moet nu slank zijn. Ik wil nu die bikini aan of dat mooie jurkje voor het feestje over een weekje. En dan gaan ze in plaats van één, nemen ze twee. Helemaal fout. Niet doen dus. Anyway, straks heb ik nog meer nieuwtjes voor je. Laat eens even kijken waar mijn andere song is waar ik nu naartoe wil gaan. En dat is deze. Uit de film Deal Dowlet Dunia.

Sjorda hebben we gehoord met deze Rukmiri Rani. Uit Dildalet doen ja, niet waar? Zo, dan gaan we verder met de nieuwtjes. We weten dat tot 8 uur de staking van het OV is. En dat zorgt dus voor problemen op de weg ook. Want dan is het daardoor wat drukker geworden. Men wil toch op de een of andere manier de baas laten zien van... kijk, ik ben toch nog op tijd gekomen. Anderen denken van, nou, dan ga ik vandaag maar wat later. Ja, zo dan maar. Maar goed, door de landelijke staking in het OV... is het dus stil op de meeste stations in Nederland. Op grote stations als Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal... is het rustiger dan ooit en volgens NS zijn andere stations leeg. Het is er uitgestorven. Reizigers zijn goed geïnformeerd en zijn niet naar de stations gekomen. Vakbonden FNV en CNV die hebben trein, metro en trampersoneel opgeroepen om tot 8 uur vanochtend het werk neer te leggen. De actie is gericht tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Ook vanwege de hitte zijn er dienstregelingen aangepast. OV-reizigers die kunnen daardoor de hele dag te maken krijgen met vertragingen en uitval. Maar reizigers lijken daar rekening mee te hebben gehouden. Ook op de weg is het niet veel drukker dan normaal. Voor de woensdag dan. Dus tussen 4 uur in de ochtend vandaag en 8 uur rijden er geen NS-treinen. En op enkele sprinters na rondom de luchthaven Schiphol. Ja, dan die moeten gewoon weer door kunnen gaan. En na de staking kunnen nog treinen uitvallen. Of later rijden dan gepland, omdat de dienstregeling ook is aangepast. En dat zegt NS. Vanwege de hoge temperaturen rijden er de komende dagen sowieso minder treinen op een aantal trajecten. Dus houd daar ook rekening mee. En die trajecten zijn Rotterdam, Leiden, Schiphol, Arnhem, Utrecht, Schiphol. Dus Schiphol is iedere keer weer bij. Maar dan heb je ook nog Den Haag Centraal en Amsterdam, Alkmaar, Sittard, Rotterdam, Utrecht en Bergen-op-Zoom, Zwolle, alleen woensdag. En vanaf 12 uur geldt code oranje voor een groot deel van het land vanwege de extreme hitte. Oké, dan zijn we daarop voorbereid. Dan weet je tenminste wat je te wachten staat. Wij gaan weer even terug naar een leuke song. En dat is deze. Poeroe, poeroe.

Poeroe Poeroe bij Badel hebben we gehad ongeveer van een tijdje geleden. Maar het is even mooi. NAVO-topman Mark Rutte die moet vandaag opnieuw aan de bak om de grillige relatie tussen Europa en Amerika wat te verzachten. Hij bezoekt president Trump die woedend is dat de Europese bondgenoten hem niet steunen in zijn Iran-oorlog. De ontmoeting in het Witte Huis komt 2 weken voor de grote NAVO-top in Turkije.

De Amerikaanse president noemde zijn militaire bondgenoten lafaards en dreigde in zijn driftbui zelfs met een vertrek uit de NAVO die hij een papieren tijger noemde. Veel bondgenoten, waaronder Nederland, willen geen troepen sturen omdat de oorlog tegen Iran niet wordt gezien als een aanval op de NAVO, op het NAVO-grondgebied. En de gezamenlijke afspraak is namelijk dat de NAVO alleen in actie komt wanneer één van de leden wordt aangevallen. Hij steekt veel Europese leiders ook... Het steekt veel Europese leiders ook dat de Amerikanen hen vooraf niet op zijn minst hadden ingelicht over de verrassende militaire operatie in het Midden-Oosten. En die oorlog heeft bovendien serieuze impact in Europa met torenhoge energieprijzen, toenemende inflatie en gestremde handel als gevolg. Maar toch blijven de VS en Europa afhankelijk van elkaar, zegt Amerika-expert en jurist Kenneth Manusama. Hij zegt, we hebben Amerikaanse troepen in Europa nodig voor het afschrikken van Rusland. Maar Amerika heeft ons ook nodig als uitvalbasis voor militaire operaties in het Midden-Oosten en de rest van de wereld. Het zijn de laatste draadjes van wederzijdse onafhankelijkheid, maar van harte gaat het dus allemaal niet. Aan Rutte dus de taak om dat bij elkaar te houden. Nou, we zullen zien, zal Rutte zoete broodjes kunnen bakken bij Trump? Want die man die zegt van alles en nog wat. Hij voelt zichzelf superieur bij alles. Nou, we zullen het wel zien wat hij allemaal nog meer heeft uit te kraaien. Hij zegt een heleboel. Maar goed, wij gaan eventjes weer richting een andere, een mooie song. En dat is deze One in Corona.

En dan gaan we naar onze 70s song. En dat is even kijken. Deze oude film. Jessica Thijssen. Een prachtig lied van Lotte Mangeshkar en Kishore Kumar. Abbeke samen mee. En dan na de commercial break ga ik dan de appjes erbij halen. Maar dankjewel voor de mensen die hier in Polen zitten daar. Fijne vakantie zal ik zeggen. Tony, Isri en familie.

0: I am Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu.
1: Ranga Events proudly presents Kumar Sanu and Anuradha Padwal live in concert. Zondag 6 september, AVAS Live Amsterdam. Twee legendarische stemmen uit Bollywood samen live on stage. The Tiger of India, Kumar Sanu en Anuradha Padwal. Een muzikale reis door de gouden jaren van Bollywood, de magische 90s.
2: Tujhe dekha to ye jana sanam. Pyar hota hai diwana.
1: Het wordt een herinnering voor het leven. Zondag 6 september in een van de mooiste en meest prestigieuze concertzalen van Nederland. AVAS Live, Johan Cruijff Boulevard Amsterdam. Inloop vanaf 17:30 en het concert start om 7:00. 70% reeds uitverkocht. Dus haal je kaarten nu meteen via i-tickets.com. Bestaat 40.

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Het mooie seizoen hier. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-182. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app. Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Nederland keldert op de internationale ranglijst voor kinderrechten van Kids Right en staat nu op plek 22, terwijl we 4 jaar geleden nog in de top 10 stonden. Volgens de organisatie komt dat vooral door slechte scores op gezondheid, met name door obesitas. Ook de problemen met kinderen in de jeugdzorg en de asielketen trekken ons land flink omlaag. Playmobil trekt na 50 jaar weg uit Duitsland. De productie verhuist naar Malta en Tsjechië. De speelgoedfabrikant werd in 1974 opgericht tijdens een speelgoedbeurs in Nuremberg. Het bedrijf verkeert jarenlang in financiële moeilijkheden door dalende verkoop, onder meer door de grote concurrentie van videogames. Thuisbezorgd zet vandaag vanaf 12 uur de bezorging in grote delen van Nederland stop vanwege de extreme hitte. Alleen in Groningen en Leeuwarden blijven de eigen bezorgers nog op pad. De Telegraaf meldt dat het bedrijf de situatie scherp in de gaten houdt op basis van het weerbericht en de waarschuwingen van het KNMI. En in Duitsland is het treinverkeer weer volledig hervat nadat het gisteravond landelijk volledig was stilgelegd door een radiostoring. Deutsche Bahn meldt op X dat reizigers nog wel rekening moeten houden met aanzienlijke vertragingen en kortstondige uitval van treinen. Het weer nog. Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland met maxima tussen 32 en 39 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, I'm Katrina Kef.
5: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
6: Hi, I'm Mehboob Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: Main Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.
10: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: You are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits verloopt normaal voor de woensdag met files op onder andere de A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Zoeterwoudendorp en Nieuw-Vennep heb je een kwartier vertraging door wegwerkzaamheden op de A44. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht bij knooppunt Grijsoord 20 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk en de linker rijstrook is hier dicht. De A15 Rotterdam richting Gorkum. Bij Gorkum heb je een half uur vertraging door een ongeluk. De linker rijstrook is hier dicht en dat duurt naar verwachting tot 9 uur. En tot slot de A27 Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum 20 minuten oponthoud door wegwerkzaamheden. De weg is dicht en het verkeer wordt omgeleid via knooppunt Del over de A15 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ.

hartelijk welkom allemaal voor degenen die de radio net hebben aangezet. Je bent dus afgestemd op your favorite radio station, Ojala Radio. En in de tussentijd heb ik ook wel wat appjes binnengekregen. Even zien van wie ik allemaal appjes heb gehad. Dus dan gaan we dan nu ook wel de namen daarbij noemen. Mila, hartelijk dank voor je appje. Een fijne dag ook aan jou toegewenst. En zeer zeker ook aan Auntie Jessie. Mooie dag ook. En wie is daar in Vianen? Je geniet altijd weer en zegt altijd weer van het is altijd weer genieten. Gezelligheid op de radio, dankjewel Wies. Ook Janta uit Lelystad geniet van Ojala Radio. En Tony is hier daar in Polen met de familie. Geniet ervan. Andrew en Gitra in Maarsenbroek, hartelijk dank ook voor jullie appje. En een groeten aan jullie mams. En ook Chandra. Een mooie dag ook aan jou toegewenst. Ja, het wordt een mooie dag. Het is alleen maar een broeiende dag. Dus we moeten voorzichtig zijn. Niet waar, Leila? Dat zonnetje van je, nou, dat is echt genoeg. We hebben er lang op gewacht. Maar die is er dan. En hoe? Dat moeten we maar voor lief nemen. Ga niet al te bloot naar buiten, want dan verbrand je geheid en smeer je goed in. Dat soort dingen moet je dus wel tot je nemen. En spring niet zomaar in een plas water, want je weet maar nooit als daar in een draaiende kolk zit. Dus voorzichtigheid geboden. Ik kan van alles en nog wat noemen, maar wees wel voorzichtig. Vooral de kinderen moeten opletten. Ik weet dat ze dan van de hitte, van gekkigheid niet meer weten wat ze willen doen. En dan ergens in een bad springen. Nee, niet zomaar doen. Anyway, ik heb ook van Anoop, zie ik hier, een appje gekregen. Die zegt, groetjes Anoop Mahabali uit Den Bosch. Ook voor jou een hele fijne dag toegewenst. En Prabha, dankjewel ook voor je mooie plaatje. Ook voor jou een nice day. En de groeten aan de mensen van je werk, hè. Goed, wat heb ik nu? Want we gaan dan weer naar onze, we gaan dan weer naar onze 80's song. De 80's song is uit 1984. Hey, Mubarak Ajkadin.

0: Giovanni, ja, dat was weer uit de film.
1: Hi, I'm Katrina Kemp.
0: Even kijken, Boxer was dat ook weer.
2: Hi, I'm Uma Rakan.
3: Hi, this is Rani Mukherjee.
4: I'm Akshay Kumar.
5: Hi, everyone in Holland. My name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: Inderdaad, en daarop blijft u dan ook afgestemd, hè. Op Ujala Radio 24/7 at your service. Ja, en de mensen sturen me nu plaatjes met een... Met een sneeuwpop erop. Nou, die missen we als kiespijn, hè? Of kijken we er naar uit? Nog lang niet, hè? Mag ik nog even ver weg blijven? Maar die hitte is ook... niet om over naar huis te schrijven. Dat is inderdaad ook zo. In elk geval, fijne dag aan jullie allen toegewenst. En na die van uit de film Boxer uit de 80's gaan we weer even door met een andere song. Ook eentje van een tijdje geleden, ook alweer uit 2016.

Uit de film Sanam Re was deze. En dan even kijken wat we nog meer hebben. Ja, met dit weer zou ik maar niet al te diep in het glaasje kijken, want dan krijg je dubbel zo heet daarmee hoor. Dus als ik je was, hou ik het maar gewoon bij thee. Ja, dan koelt het lichaam niet zo snel af. Niet al te heet natuurlijk drinken, maar een beetje en laten afkoelen. Anders brand je je mond. En dat is niet de bedoeling. Goed, dan gaan we naar een andere song. En dat is deze van Sonu Nigam en Palak Muchal.

Ja, je mag zeggen wat je wil, maar dat was zeker wel een prachtig lied uit Border 2 gehaald. Deze. 8:45 inmiddels geworden. Straks heb ik ook wat bijzondere nieuwtjes voor je. Of weetjes. Maar goed, zal het niet al te zwaar maken vandaag. Want Nederland krijgt wel te maken met extreme hitte. Volgens Weerplaza stijgt de temperatuur in vrijwel het hele land tot ver boven de tropische grens van 30 graden. En in het binnenland kan het lokaal zelfs 35 graden worden. Voor het midden en het zuiden van het land heeft het KNMI code oranje afgegeven. Dus die zonnebrandcrème hebben we echt wel nodig. Die waterfles moet je ook erbij houden. Gevuld, hè? Nou ja, wat ook lekker is met zulke weer is lemon water. Ja. Of we zeggen ook wel sherbet, hè? Dat is altijd wel lekker verfrissend erbij. En ik zie dat ding naar me kijken en ik denk van, ik moet het gaan drinken. Maar ja, als je een moeilijke drinker bent, dan kan je bepaalde dingen toch niet afleren. Ik kijk naar mijn water dat hier zo voor me staat. Ik drink wel wat eruit. Ik weet dat ik moet drinken. U weet ook dat u moet drinken. Maar soms zijn we te lui. Want dan vraagt het lichaam niet om drinken. Maar je moet het toch wel doen, hè? Gewoon even doen. Anyway, misschien krijg je hier van trek als je gedanst hebt.

Ja, Glory Bina Chatani, Keise Bunny. Nou, dat weten we allemaal ook wel, niet waar. Maar dan heb ik nog weer een andere song voor je. En dat is deze. Zalima, Maestria Gojal en Distinct.

Ja, dat hebben we ook weer eens gehad hier zo. Hè. En dan moet ik even kijken naar... wat ga ik je vertellen? Vandaag in de bijzondere weetjes. Dat willen we ook wel weten. Van waar gaat ze het vandaag weer over hebben? In elk geval... Laat ik dit erbij halen. Ik ga niet al te moeilijk doen vandaag. William Shakespeare... Ja, die kan wel behoorlijk zwaar vallen op de maag, dat weet ik. William Shakespeare, die heeft niet alleen op de literatuur zijn stempel gedrukt. Hij bedacht met zijn werk ook enkele namen die vandaag de dag zo populair zijn. Jawel, dat kan wel gezegd worden hoor. En het beste voorbeeld is de naam Jessica. Een naam die historisch geen referentie heeft voor Shakespeare. Hem voor de Shakespeare hem geïntroduceerde. Ja, even kijken hoor. Het beste voorbeeld is dus Jessica. Een naam die historisch geen referentie heeft voor Shakespeare. Hem geïntroduceerde in The Merchant of Venice. Moet voor zijn met die tekentjes erop, hè. En de naam is mogelijk wel afgeleid van de Hebreeuwse mannennaam Isaac. En ook de naam Miranda zou mogelijk voor het eerst door Shakespeare zijn gebruikt in een van zijn spelen. Al is die naam misschien ook van een Latijns woord afkomstig. Dat zou dus ook wel kunnen, Miranda. Het zou van een Latijns woord afkomstig kunnen zijn. En dat is uiteindelijk een naam geworden. Dat is ook een achternaam geworden voor velen. De Miranda kennen we. En als je dat eventjes gaat husselen, kom je tot Randami. Kom je ook daartussen. En zo kunnen we wel doorgaan. Want zo zijn er veel afleidingen van hoe een naam kan zijn ontstaan. Nou, dan heb ik nog dit voor je. In 1929 zijn twee figuren geboren die elk om hun reden in de geschiedenisboeken staan. En nu vraag je af van welke twee mensen zijn dat? Welke twee figuren zijn niet zomaar figuren? Op 15 januari zag Martin Luther King het levenslicht. Hij is een van de beroemdste activisten in Amerika en werd in 1968 vermoord. Anne Frank is op 12 juni geboren. Dus 1929, hè, dat jaartal hebben we het erover. Anne Frank is op 12 juni geboren en werd bekend dankzij haar dagboek dat ze bijhield terwijl ze tijdens de Tweede Wereldoorlog in Amsterdam was ondergedoken. Zij overleed in februari 1945. Nou, en wat dacht je van Cleopatra? Hoeveel tijd zit er tussen haar leven? Zit er minder tijd in? Nou, laat eens even kijken. We associëren Cleopatra wel eens verkeerdelijk, weer een nieuw woord, verkeerdelijk, met de piramide in Egypte. Ze was wel de koningin van het oude Egypte, maar zelfs voor haar waren de piramiden al ver geschiedenis. De eerste piramide zou rond 2700 voor Christus zijn. En Cleopatra werd 69 voor Christus geboren. Dus ver daarvoor werd zij, dus daarna werd zij dus geboren. De eerste iPhone... Ja, dan gaan we daar naartoe. De eerste iPhone is in 2007 zo'n 2078 jaar later gelanceerd. En dat is dus een slordige 600 jaar minder dan er tussen de eerste piramide en de tijd van Cleopatra verstreken is. Nou, zo heb ik nog een paar voor je. Maar ik hou het vandaag hierop, want het is al zoveel om je aandacht op te vestigen, nietwaar?

Dat was weer even leuk. En dan, Jaap, een ander weetje, maar niet dat ik het weet, maar dat kan Kees beamen. Want hij zit op 30 meter hoogte en hij zegt, op een hoogte van 30 meter is het een lekker normaal temperatuur. En hoe hoger, hoe kouder het wordt. Is dat zo, Kees? Want jij kan dat beamen, maar dat zullen we dan wel moeten uitzoeken, hè? Maar jij zit daar zo hoog en jij zegt dat het ook zo is. Nou, dan is het inderdaad wel zo, hè? Anyway. Wat voor andere mooie song heb ik nog meer voor je? Oeh ja, deze wilde ik al een hele tijd voor je afdraaien. Laat ik het nu dan toch maar doen. Dat is uit Van Nick.

Ja, dat is dus een andere versie van Mohammed Rafi's Badan Pesitare. En ik moet zeggen, van, hij heeft het ook geweldig gezongen, hè?

dat brengt ons ook alweer naar 10 minuten voor 9. Wat gaat het allemaal zo snel, hè? Maar goed, morgen ben ik er gewoon weer, dus je blijft gewoon afgestemd op het Jala Radio, toch? En meteen na de commercial break hebben we weer wat mooie songs hier bij Jala Radio. Zeker blijven luisteren, want tussen 12 en 1 dan denk ik...

0: Ja, ook alweer zo'n geweldige zong uit de Maal 4 was dat ook weer. En van de Maal 4 gaan we door naar, even kijken, ik wilde wel die uit Bangla voor je erbij halen. Ja, want dat heb ik zo lang niet voor je afgedraaid, hè. Dus toch nog even snel deze erbij.
1: Yo.
0: Boet Sebetjalo.
1: Sing.

verkiezing was dat samen met Alcay Kumar, die speelt er dus in. Anyway, ook bedankt voor je appje. Margarita Waldo uit Zwagen, Keren Khan en Uncle Khan. Ook voor jullie een hele mooie dag daar in Hoofddorp. Waren ze Gerda Moerli hier in Amsterdam Zuidoost. En uit Zoetermeer een appje gehad ook van Ashmi. Rui is lekker vrij vandaag, dus dat wordt genieten geblazen. En Armaan is al naar school. En Kiwi die geniet ook wel. Fijne dag voor jullie ook. En ook Leila. Ja, joh, had ik al genoemd, hè.

zomer ik krijg gewoon nog een andere Nachine Wale Ghana. En morgen ben ik er gewoon weer. Ik ga u groeten voor nu. En wens u een hele fijne dag verder toe. Blijf vooral afgestemd op het Jala Radio. Vandaag heb ik u geen nieuwtjes van Suriname gegeven. Want het was al warm zat. Maar goed, morgen zeker, want dan ben ik er weer. Zijn we al voor het Jala Radio, RJ. Shubdin Heek Mubarak Din.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Sja die honen wel heen zijn wel ook. Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Sja die honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding & Events in Almere, het eerste Indian Wedding & Event Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nikah, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen. Van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan & Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding & Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
1: Raad Odin. Subha al Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Door radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
0: Ujala presents the greatest voices of Bollywood, Raga and Rhythm Kasat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kasat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.
2: Kaha jate ho ruk jao.
3: Ojala Radio voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
4: You are.
5: Dit is het Ojala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De politieke partij Pro doet vandaag een voorstel in de Tweede Kamer om mensen beter te laten nadenken over een digitale nalatenschap. Veel mensen leven tegenwoordig voor een groot deel online, maar na een overlijden kan het voor nabestaanden pijnlijk zijn als een profiel blijft doorleven. Pro wil daarom dat de overheid een campagne start, zodat mensen vooraf nadenken over wat er na hun dood met hun wachtwoorden en sociale media profielen moet gebeuren. De Duitse regering steunt plannen om de pensioenleeftijd langzaamaan te verhogen tot 70 jaar, waardoor Duitsers in de toekomst waarschijnlijk langer moeten doorwerken. Bondskanselier Merz stelt dat deze maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat toekomstige generaties opdraaien voor de oplopende kosten van de vergrijzing. Nederland keldert op de internationale ranglijst voor kinderrechten van Kids Right en staat nu op plek 22, terwijl we 4 jaar geleden nog in de top 10 stonden. Volgens de organisatie komt dat vooral door slechte scores op gezondheid, met name door obesitas. Ook de problemen met kinderen in de jeugdzorg en de asielketen trekken ons land flink omlaag. En Thuisbezorgd zet vandaag vanaf 12 uur de bezorging in grote delen van Nederland stop vanwege de extreme hitte. Alleen in Groningen en Leeuwarden blijven de eigen bezorgers nog op pad. De Telegraaf meldt dat het bedrijf de situatie scherp in de gaten houdt op basis van het weerbericht en de waarschuwingen van het KNMI. Het weer nog. Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland met maxima tussen 32 en 39 graden. En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sabko ise batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio. Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Or check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.
3: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: You are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits lost op. Er zijn nog een paar bijzonderheden, zoals op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep heb je een uur vertraging. En dat komt door de wegwerkzaamheden op de A44. Van de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Bij Amsterdam Slotervaart zijn er glasplaten op de weg beland. Hierdoor zijn twee rijstroken dicht en heb je 20 minuten op onthoud. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Bij Gorkum is een ongeluk gebeurd, hierdoor heb je 40 minuten vertraging. De linkerrijstrook is hier dicht. En tot slot de A27, Breda richting Gorkum. Bij Gorkum 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. De weg is hier dicht en het verkeer wordt omgeleid via knooppunt Del over de A15 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

You are. Ujala Radio Headlines. De politieke partij Pro doet vandaag een voorstel in de Tweede Kamer om mensen beter te laten nadenken over een digitale nalatenschap. De Duitse regering steunt plannen om de pensioenleeftijd langzaamaan te verhogen tot 70 jaar, waardoor Duitsers in de toekomst waarschijnlijk langer moeten doorwerken. Nederland keldert op de internationale ranglijst voor kinderrechten van Kids Right en staat nu op plek 22, terwijl we 4 jaar geleden nog in de top 10 stonden. En Thuisbezorgd zet vandaag vanaf 12 uur de bezorging in grote delen van Nederland stop. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: 24 uur per dag en 7 dagen per week de beste Hindoestaanse muziek op Ujala Radio.
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines. De politieke partij Pro doet vandaag een voorstel in de Tweede Kamer om mensen beter te laten nadenken over een digitale nalatenschap. De Duitse regering steunt plannen om de pensioenleeftijd langzaamaan te verhogen tot 70 jaar, waardoor Duitsers in de toekomst waarschijnlijk langer moeten doorwerken. Nederland keldert op de internationale ranglijst voor kinderrechten van Kids Right en staat nu op plek 22, terwijl we 4 jaar geleden nog in de top 10 stonden. En Thuisbezorgd zet vandaag vanaf 12 uur de bezorging in grote delen van Nederland stop. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. De politieke partij Pro doet vandaag een voorstel in de Tweede Kamer om mensen beter te laten nadenken over een digitale nalatenschap. De Duitse regering steunt plannen om de pensioenleeftijd langzaamaan te verhogen tot 70 jaar, waardoor Duitsers in de toekomst waarschijnlijk langer moeten doorwerken. Nederland keldert op de internationale ranglijst voor kinderrechten van Kids Right en staat nu op plek 22, terwijl we 4 jaar geleden nog in de top 10 stonden. En Thuisbezorgd zet vandaag vanaf 12 uur de bezorging in grote delen van Nederland stop. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
2: Is jouw business klaar voor de volgende stap?
3: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
4: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
3: Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 'smorgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 'smiddags 3:00 tot 9:00 avonds of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
5: Lekker.
4: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
6: www.ujala.nl.
7: You are.
8: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Het aantal kindontvoeringen neemt toe, dat meldt het Centrum Internationale Kindontvoering. Het afgelopen jaar zijn 270 kinderen door een van hun ouders zonder toestemming meegenomen naar het buitenland. Dit gebeurt meestal door de moeder, waarbij de meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, gevolgd door Spanje en Syrië. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat geldt vandaag en morgen in het hele land. Dit protocol zorgt ervoor dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een veilige locatie met voorzieningen worden gebracht, zoals een tankstation of een parkeerplaats. De maatregel is bedoeld om te voorkomen dat automobilisten met pech op warme dagen lang op het hete asfalt moeten wachten. De Duitse regering steunt plannen om de pensioenleeftijd geleidelijk te verhogen tot ongeveer 70 jaar, waardoor Duitsers in de toekomst waarschijnlijk langer moeten doorwerken. Bondskanselier Merz stelt dat deze maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat toekomstige generaties opdraaien voor de oplopende kosten van de vergrijzing. En Nederland keldert op de internationale ranglijst voor kinderrechten van Kidsright en staat nu op plek 22, terwijl we 4 jaar geleden nog in de top 10 stonden. Volgens de organisatie komt dat vooral door slechte scores op gezondheid, met name de obesitas. Ook de problemen met kinderen in de jeugdzorg en de asielketen trekken ons land omlaag. Het weer nog. Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland met maxima tussen 32 en 39 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
3: Ujala. Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala. Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kistudio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aaphamse Baatkarsakte. Orham. Aaphamse Baatkringer. 020-363-0808. Ujala Radio K. WhatsApp nummer.

0: you are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits lost nu snel op. Er zijn nog een paar bijzonderheden, zoals op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoudendorp 20 minuten oponthoud. Van de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Bij Amsterdam Slotervaart ligt daar glas op de weg. Twee rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je 20 minuten extra reistijd. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht 20 minuten oponthoud. En tot slot de N9 Alkmaar richting Den Helder. Tussen de afrit Egmond en Schorrel 10 minuten verdraging. Ze zijn er bezig met bergingswerkzaamheden en de weg is dicht. Verkeer kan er langs via de parallelweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: U luistert naar Ujala Radio.
3: Oh, top.

0: You are. Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
1: Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland met maxima tussen 32 en 39 graden.
0: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: En u luistert naar Ujala Radio. De grootste en gezelligste radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Het aantal kindontvoeringen neemt toe. Dat meldt het Centrum Internationale Kindontvoering. In het hele land is vandaag het Nationaal Hitteprotocol van kracht. De Duitse regering steunt plannen om de pensioenleeftijd geleidelijk te verhogen tot ongeveer 70 jaar, waardoor Duitsers in de toekomst waarschijnlijk langer moeten doorwerken. En Nederland keldert op de internationale ranglijst voor kinderrechten van Kidsright en staat nu op plek 22, terwijl we 4 jaar geleden nog in de top 10 stonden. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.

You are. Ujala Radio Headlines. Het aantal kindontvoeringen neemt toe. Dat meldt het Centrum Internationale Kindontvoering. In het hele land is vandaag het Nationaal Hitteprotocol van kracht. De Duitse regering steunt plannen om de pensioenleeftijd geleidelijk te verhogen tot ongeveer 70 jaar, waardoor Duitsers in de toekomst waarschijnlijk langer moeten doorwerken. En Nederland keldert op de internationale ranglijst voor kinderrechten van Kidsright en staat nu op plek 22, terwijl we 4 jaar geleden nog in de top 10 stonden. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Ujala, Ladyhead, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Argani Wale Honge, From India, Maus Mubroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagje te zijn. 19 september, Meervaart mee. Koop je tickets op tijd.

0: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Honderdduizenden Nederlanders gebruiken afslankmedicijnen zoals Ozempic, maar bijna 1/3 regelt dit buiten de arts om. Dit blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt voor de grote risico's. Omdat de herkomst onbekend is, zijn er al gebruikers zo ziek geworden dat een ziekenhuisopname nodig was. Na een paar nachten zonder noodopvang moesten er vannacht toch weer 36 asielzoekers in Zwolle worden opgevangen, omdat er in Ter Apel geen plek was. Volgens het Rode Kruis betekent dit dat mensen overdag weer buiten op het grasveld moeten wachten. De organisatie noemt dit met de huidige tropische hitte erg zorgwekkend. Om te helpen deelt het Rode Kruis eten en water uit en staan er tenten voor schaduw. Het aantal kindontvoeringen neemt toe, dat meldt het Centrum Internationale Kindontvoering. Het afgelopen jaar zijn 270 kinderen door een van hun ouders zonder toestemming meegenomen naar het buitenland. Meestal gebeurt dit door de moeder, waarbij de meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, gevolgd door Spanje en Syrië. En de politieke partij PRO doet vandaag een voorstel in de Tweede Kamer om mensen beter te laten nadenken over een digitale nalatenschap. Veel mensen leven tegenwoordig voor een groot deel online, maar na een overlijden kan het voor nabestaanden pijnlijk zijn als een profiel blijft doorleven. PRO wil daarom dat de overheid een campagne start, zodat mensen vooraf nadenken over wat er na een dood met hun wachtwoorden en social media profielen moet gebeuren. Het weer nog. De temperatuur stijgt vandaag naar 31 tot 36 graden. En lokaal kan het zelfs 37 graden worden. Op de Wadden blijft het koelen met 27 tot 30 graden. Vanavond blijft de hitte hangen en komende nacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden. Terwijl in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds temperaturen haalbaar zijn van 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
4: Dit is Ujala, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Doe Jan het al. Aja.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
4: अगर आपके घर पे जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां है उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 आवाज़ फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाज़ फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो

0: are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt nu echt tot een einde, maar helaas niet geheel filevrij. Op de A1 richting Apeldoorn nog file tussen Badmen en Deventer-Oost. 5 minuten, daar was eerder een ongeluk gebeurd, maar de weg is nu weer helemaal vrijgegeven. Verder de A4 naar Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmade, ongeveer een kwartier in de file. Komt door wegwerkzaamheden op de A44, de weg staat dicht en mensen rijden dus om. En ook wegwerkzaamheden op de A27, tussen Gorkum en Everdingen is de weg dicht richting Utrecht. Voor die afsluiting nu een file, een kwartier voordat mensen de omleiding op kunnen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio ko jahan par bhi aap chahein, aap hamesha sun sakte hain raat aur din.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Honderdduizenden Nederlanders gebruiken afslankmedicijnen zoals Ozempic, maar bijna een derde regelt dit buiten de arts om. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt voor de grote risico's. Na een paar nachten zonder noodopvang moesten er vannacht toch weer 36 asielzoekers in Zwolle worden opgevangen. Het aantal kindontvoeringen neemt toe, dat meldt het Centrum Internationale Kindontvoering. En de politieke partij PRO doet vandaag een voorstel in de Tweede Kamer om mensen beter te laten nadenken over een digitale nalatenschap.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Dit is het weerbericht op Ujala Radio. De temperatuur stijgt vandaag naar 31 tot 36 graden en lokaal kan het zelfs 37 graden worden. Op de Wadden blijft het koelen met 27 tot 30 graden. Vanavond blijft de hitte hangen en komende nacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden, terwijl in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds temperaturen haalbaar zijn van 20 tot 23 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Let's go.

live vanuit de Hoofdstad. Radio. 4 juli bestaat 40

0: 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Weer in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Weer in Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rechtstreeks import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. In Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
0: Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio, Ujala Radio, full de energie. Hier is Ujala Radio.

0: Ranga Events proudly presents Kumar Sanu and Anuradha Padwal live in concert. Zondag 6 september, Avas Live Amsterdam. Twee legendarische stemmen uit Bollywood samen live on stage. The Tiger of India, Kumar Sanu en Anuradha Padwal. Een muzikale reis door de gouden jaren van Bollywood, de magische 90s.
1: Tujhe dekha to ye jana sanam, pyar hota hai diva.
0: Het wordt een herinnering voor het leven. Zondag 6 september in een van de mooiste en meest prestigieuze concertzalen van Nederland. Avas Live, Johan Cruijff Boulevard Amsterdam. Inloop vanaf 5:30 en het concert start om 7 uur. 70% reeds uitverkocht, dus haal je kaarten nu meteen via i-tickets.com. Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-VV2-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events. Jouw droom, onze passie. Let's create something magical. Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en roti gerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
3: Hi, this is Deepika Padukone.
4: Hi, this is Imran Khan.
5: Hi, this is Sunny Deol.
6: Hi, this is Ajay Devgan.
7: Hi, this is Ranveer Singh.
8: Hi, this is Sonu Sonodigam.
9: My name is Shahrukh Khan.
10: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
11: You are. You are. You are.
12: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Werknemers in de EU moeten beter worden beschermd tegen kankerverwekkende stoffen op de werkvloer. Het Europese parlement en de lidstaten bereikten daarover een voorlopig akkoord. Volgens de Europese Commissie kunnen de nieuwe regels de komende 40 jaar onder andere 19.000 werkgerelateerde ziektes voorkomen. Ook bescherming tegen lasrook wordt aangescherpt. De politie heeft gisteren 6 inwoners van Gorkum aangehouden in een onderzoek naar mogelijke stemfraude bij de gemeenteraadsverkiezingen. De verdachten zijn 20 tot 65 jaar oud. Volgens het Openbaar Ministerie zouden handtekeningen op volmachtformulieren zijn vervalst en werden er stemmen geronseld. De zaak kwam aan het licht na meldingen bij de burgemeester. Honderdduizenden Nederlanders gebruiken afslankmedicijnen zoals Ozempic, maar bijna een derde regelt dit buiten de arts om. Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt voor de grote risico's. Omdat de herkomst onbekend is, zijn er al gebruikers zo ziek geworden dat een ziekenhuisopname nodig was. En het hitteprotocol van Rijkswaterstaat geldt vandaag en morgen in het hele land, nadat het gisteren al van kracht was in 6 provincies. Het protocol zorgt ervoor dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een veilige locatie met voorzieningen worden gebracht, zoals een tankstation of parkeerplaats. De maatregel is bedoeld om te voorkomen dat automobilisten met pech op warme dagen lang op het hete asfalt moeten wachten. Het weer nog. Het is zonnig en droog en er maait een zwakke tot matige wind. De middagtemperatuur ligt tussen 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden van het land. Ook vanavond en vannacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Desh bhar mein sunai dete hain via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise Ujala Radio DAB+ par. Desh bhar mein Ujala Radio. The Khroost. Kya the best. Ujala Radio. Tujhe lage na
2: najariya. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
3: Is jouw business klaar voor de volgende stap?
4: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: You are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht bij knooppunt De Hocht een kwartier extra reistijd. Op de A12 Arnhem richting Den Haag is bij Houten een ongeluk gebeurd. Hierdoor heb je een kwartier extra reistijd. Twee rijstroken zijn hier dicht. En tot slot op de A15 Nijmegen richting Gorkum bij afrit Arkel 10 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden en de rechte rijstrook is hier dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: You are...

Jeheu, Jalla Radio, Sunalom, mijn hoe Lloyd Mahabir. Het is vandaag woensdag 24 juni. Aartje, koffie, chai. Gaan we ook nog iemand aan willen, hè? Vandaag niet en morgen niet. Kies Karenbus. Ja, je kunt het ook zeggen, het is veel te warm voor koffie, chai. Koffie, chai en koekoe. Na. Koffie, chai, koekoe, aartje, nou, hoi. Ik zou zeggen... Sunamalo, ik garm weer hega. Ik garm weer met uw mooiste gana sunie. Nieuw sunie. Atje setje. Piari piari gana ja. Sunie Ujala Radio Prem. Wat ik wel kan doen is de headlines voor jullie brengen. Voor vandaag. Maar aaj hamlok koffie chai na benaip hebben. Koffie chai. Waarschijnlijk morgen. En anders sowieso vrijdag. Koffie chai. Hamlok bananen wel hega. Alke waaste. Mijn geloof, maar heb je een goede middag allemaal. Welkom op deze warme woensdagmiddag. Aaj aanwel dinen meer bahut garm rahega. Dus let op je dierbaren. Headlines van vandaag. Nederland staat in het teken van de NAVO-top in Den Haag. Extra veiligheidsmaatregelen en verkeershinder zijn merkbaar in grote delen van de Randstad. Het warme zomerweer houdt aan, terwijl gemeenten extra aandacht vragen voor ouderen en kwetsbare groepen. Schiphol en de Nederlandse wegen maken zich op voor een druk vakantieseizoen. De woningmarkt blijft een belangrijk onderwerp nu huizenprijzen hoog blijven en starters moeite hebben een woning te vinden. De G7-landen hebben hun steun aan Oekraïne opnieuw bevestigd en willen de druk op Rusland opvoeren. De Verenigde Staten en Iran werken verder aan de uitvoering van het recente akkoord dat de spanningen in het Midden-Oosten moet verminderen. Wereldleiders blijven waarschuwen voor de impact van geopolitieke spanningen op energieprijzen en internationale handel. Kunstmatige intelligentie, cyberveiligheid, technologische onafhankelijkheid blijven hoog op de internationale agenda staan. Ujana's Coffee Chai middagshow. Aaj hamlok na pish kunnen wel, hè? Dus die tories, die krijgen jullie wel een deze dagen. Het is veel te warm, Sunwalo. Bahut garm hega. Het is woensdag 24 juni, terwijl de zomer langzaam op gang komt en veel mensen uitkijken naar hun vakantie, gebeurt er ook veel op het gebied van politiek, economie, technologie en internationale veiligheid. Ja, Ask School, hier, Jaldi Bandho Jega, dus om 12 uur gaan de scholen dicht. Tropen rooster, ik heb Olega. Dus ja, haal je kinderen op tijd. Want na 12 uur wordt het heel erg heet. En hou de kinderen misschien, ja, ik zou zeggen, hou ze binnen of ga naar het zwembad. Aur ghaam mein bahut na chaliye.

0: प्यार।
1: नीली नीली अंबर अभी आपने सुनी है उजाला रेडियो पर सुनने वालों, आज कॉफी चाय हम लोग नहीं पेश करने वाले हैं, दितोरीस एंड लुख्तगो ऑनवर्फ और भी कुछ समस्याएं जो हैं हम लोग आने वाले दिनों में ज़रूर बातें करने वाले हैं। मोरखे एंड असद मोरखे निकान जब ना हो पाएगा अभियान, dus bihan hoi ze ken niet agar bihan na bhel dan is het vrijdag zeker coffee chai middagshow op Ujala Radio. Ja, kisi canvas aaj hum log na banaye paabe maar wel even in het kort. Het verplicht ons wel om te vertellen van ki aaj na hoi paega. Maar bihan en anders morgen niet. Als het morgen niet kan, dan vrijdag. Zaterdag wil ik wel een paar dingen vertellen. Or aaj kasawal ihe. De vraag van vandaag is: welke eigenschappen waardeer jij het meest in andere mensen? Is dat betrouwbaarheid, eerlijkheid, humor? Of misschien gewoon iemand die echt kan luisteren? Iemand die echt kan luisteren. Zo'n echt door batsune higa. Vaak zijn het juist die eigenschappen die relaties sterk maken, toch? En feel good van vandaag. Feel good van de dag. In heel Nederland zijn vrijwilligers actief bij sportclubs, buurtinitiatieven en zomerevenementen. Zij zorgen ervoor dat duizenden mensen kunnen genieten van activiteiten, vaak zonder daarvoor iets terug te verwachten. Of ze kepaisan mi leggen, kutje na mi leggen. Maar ze doen het gewoon voor jou. Een mooie herinnering dat saamhorigheid nog steeds springlevend is.

है एड शीरन एंड दिलजीत दोसंज। Straks natuurlijk weer de mooiste Bollywood hits, klassiekers en muziek die de herinneringen op bij jou. To Ujala Radio, Sune, toch?

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Het is zonnig en droog en er waait een zwakke tot matige wind. De middagtemperatuur ligt tussen 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden van het land. Ook vanavond en vannacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Een voorlopig akkoord in het Europees Parlement moet ervoor zorgen dat werknemers beter worden beschermd tegen kankerverwekkende stoffen op de werkvloer. De politie heeft gisteren 6 inwoners van Gorinchem aangehouden in een onderzoek naar mogelijke stemfraude bij de gemeenteraadsverkiezingen. Honderdduizenden Nederlanders gebruiken afslankmedicijnen zoals Ozempic, maar bijna een derde regelt dit buiten de arts om en dat kan gevaarlijk zijn. En het hitteprotocol van Rijkswaterstaat geldt vandaag en morgen in het hele land. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Maastricht staat bij knooppunt De Hocht een geschaarde vrachtwagen. De rechte rijstrook is hier dicht en het kost je 20 minuten extra reistijd. Op de A16 Breda richting Rotterdam bij de afrit Dordrecht Centrum is een ongeluk gebeurd. Hierdoor heb je een kwartier op onthoud, maar de weg is wel weer vrij. En tot slot op de A58 Tilburg richting Eindhoven bij knooppunt Batadorp nog een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Jeehoe, Jalla Radio Zunolo, mijn hoe Lloyd Mahabir. Het is vandaag woensdag 24 juni. Aartje, koffie, chai. Hamlok nog iemand aan willen, hè? Vandaag niet en morgen niet. Kies Karenbus. Ja, je kunt het ook zeggen, het is veel te warm voor koffie, chai. Koffie, chai en koekoe. Na. Koffie, chai, koekoe, aartje, nou hoi. Ik zou zeggen, Sunmalo, ik garm weer hega. Ik garm weer met uw mooiste gana sunie. Nieuw sunie. Atje, setje, piari, piari gana ja, sunie, Ujala Radio Per. Wat ik wel kan doen is de headlines voor jullie brengen voor vandaag. Maar aaj hamlok koffie chai na banai paibe. Koffie chai waarschijnlijk morgen en anders sowieso vrijdag koffie chai. Hamlok banane wel heel aardig was te. Mijn geloof, maar heb je een goede middag allemaal. Welkom op deze warme woensdagmiddag. Aaj aan wel dinner meer bahot garam rega. Dus let op je dierbaren. Headlines van vandaag. Nederland staat in het teken van de NAVO-top in Den Haag. Extra veiligheidsmaatregelen en verkeershinder zijn merkbaar in grote delen van de Randstad. Het warme zomerweer houdt aan, terwijl gemeenten extra aandacht vragen voor ouderen en kwetsbare groepen. Schiphol en de Nederlandse wegen maken zich op voor een druk vakantieseizoen. De woningmarkt blijft een belangrijk onderwerp nu huizenprijzen hoog blijven en starters moeite hebben een woning te vinden. De G7-landen hebben hun steun aan Oekraïne opnieuw bevestigd en willen de druk op Rusland opvoeren. De Verenigde Staten en Iran werken verder aan de uitvoering van het recente akkoord dat de spanningen in het Midden-Oosten moet verminderen. Wereldleiders blijven waarschuwen voor de impact van geopolitieke spanningen op energieprijzen en internationale handel. Kunstmatige intelligentie, cyberveiligheid, technologische onafhankelijkheid blijven hoog op de internationale agenda staan. Ujala's Coffee Chai middagshow. Aaj hamlok na pish kunnen wel, hè? Dus die tories, die krijgen jullie wel een deze dagen. Het is veel te warm, Sunwalo. Bahut garam hega. Het is woensdag 24 juni, terwijl de zomer langzaam op gang komt en veel mensen uitkijken naar hun vakantie, gebeurt er ook veel op het gebied van politiek, economie, technologie en internationale veiligheid. Ja, als school hier jaldi band hoe je gaat, dus om 12 uur gaan de scholen dicht. Tropen rooster, ik heb wel hega. Dus ja, haal je kinderen op tijd. Want na 12 uur wordt het heel erg heet. En hou de kinderen misschien, ja, ik zou zeggen, hou ze binnen of ga naar het zwembad. Aur ghaam mein bahut na chaliye.

नीली नीली अंबर अभी आपने सुनी है उजाला रेडियो पर सुनने वालों, आज कॉफी चाय हम लोग नहीं पेश करने वाले हैं, दितोरीस एंड लुख्तगो ऑनवर्फ और भी कुछ समस्याएं जो हैं हम लोग आने वाले दिनों में ज़रूर बातें करने वाले हैं। मोरखे एंड असद मोरखे निकान जब ना हो पाएगा अभियान, dus bihan hoi ze ken niet agar bihan na bhel dan is het vrijdag zeker coffee chai middagshow op Ujala Radio. Ja, kisi karnbus aaj hum log na banaye paabe maar wel even in het kort. Het verplicht ons wel om te vertellen van ki aaj na hoi paega. Maar bihan en anders morgen niet. Als het morgen niet kan, dan vrijdag. Zaterdag wil ik wel een paar dingen vertellen. Or aaskasawal ihe. De vraag van vandaag is: welke eigenschappen waardeer jij het meest in andere mensen? Is dat betrouwbaarheid, eerlijkheid, humor? Of misschien gewoon iemand die echt kan luisteren? Iemand die echt kan luisteren. Zo'n echt door batsune higa. Vaak zijn het juist die eigenschappen die relaties sterk maken, toch? En feel good van vandaag. Feel good van de dag. In heel Nederland zijn vrijwilligers actief bij sportclubs, buurtinitiatieven en zomerevenementen. Zij zorgen ervoor dat duizenden mensen kunnen genieten van activiteiten, vaak zonder daarvoor iets terug te verwachten. Maar ze doen het gewoon voor jou. Een mooie herinnering dat saamhorigheid nog steeds springlevend is.

Ed Sheeran and Diljit Dosanjh. Straks natuurlijk weer de mooiste Bollywood hits, klassiekers en muziek die de herinneringen op bij jou. To Ujala Radio, zo heet toch?

0: आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है। उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल ना info@ujala.net Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland hebben hun zorgen uitgesproken over recente Chinese activiteiten voor de oostkust van Taiwan. Volgens de drie landen brengen Chinese kustwachtpatrouilles de stabiliteit in de regio en de vrijheid van scheepvaart in gevaar. Ze roepen China op geen eenzijdige veranderingen met dwang of geweld af te dwingen. De Duitse minister van Defensie wil de miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen beëindigen, melden Duitse media. Damen zou 6 fregatten bouwen voor de Duitse marine, maar kampte met softwareproblemen en miste deadlines. Het bedrijf zegt het bericht nog niet te kunnen bevestigen en onderzoekt de situatie. Werknemers in de EU moeten beter worden beschermd tegen kankerverwekkende stoffen op de werkvloer. Het Europese parlement en de lidstaten bereikten daarover een voorlopig akkoord. Volgens de Europese Commissie kunnen de nieuwe regels de komende 40 jaar onder andere 19.000 werkgerelateerde ziektes voorkomen. Ook bescherming tegen lasrook wordt aangescherpt. Honderdduizenden Nederlanders gebruiken afslankmedicijnen zoals Ozempic, maar bijna een derde regelt dit buiten de arts om. Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt voor de grote risico's. Omdat de herkomst onbekend is, zijn er al gebruikers zo ziek geworden dat een ziekenhuisopname nodig was. Het weer nog. Het is zonnig en droog en er waait een zwakke tot matige wind. De middagtemperatuur ligt tussen 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden van het land. Ook vanavond en vannacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: उजाला रेडियो देश भर में तू जाने है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ओतो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नीलांग तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

उजाला रेडियो रात दिन 24 घंटे लगातार आपके लिए तोर खातिए और हाँ तू मांगे हैगा Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi Dil saab se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hain.

0: You are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Maastricht staat bij knooppunt De Hocht een geschaarde vrachtwagen. Dit zorgt voor 40 minuten extra reistijd, want de rechte rijstrook is dicht. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam bij Sliedrecht West is een ongeluk gebeurd en dit zorgt voor 20 minuten oponthoud. Op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam bij de Harlingvlietbrug staat een kapotte auto en één rijstrook is dicht. Reken je op 20 minuten extra reistijd. En tot slot op de A58 Tilburg richting Eindhoven bij knooppunt Batadorp 20 minuten oponthoud door de geschaarde vrachtwagen op de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ben je heerlijk thuis of zit je lekker in de auto? Of ben je gewoon gezellig op het werk? Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, Ujala Radio is bij je. Altijd staat in staat op elk moment van de dag. Ujala Radio, toch?
3: महफिलों के दामनों में साहिलों के आसपास ये सदा गूंजेगी सदियों तक दिलों के आसपास और ये सदा किसकी सदा थी जो ये कहता हुआ चला गया कि तू कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊं ये थे जनाब मुकेश साहब जिनके गाए हुए गाने आज तक ताज़ा और जिंदा हैं।

0: You are. Ujala Radio Headlines. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland hebben hun zorgen uitgesproken over recente Chinese activiteiten voor de oostkust van Taiwan. De Duitse minister van Defensie wil de miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen beëindigen. Een voorlopig akkoord in het Europees Parlement moet ervoor zorgen dat werknemers beter worden beschermd tegen kankerverwekkende stoffen op de werkvloer. En honderdduizenden Nederlanders gebruiken afslankmedicijnen zoals Ozempic, maar bijna een derde regelt dit buiten de arts om en dat kan gevaarlijk zijn. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: You are. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Maastricht staat bij knooppunt De Hocht een geschaarde vrachtwagen. Dit zorgt voor 40 minuten extra reistijd, want de rechte rijstrook is dicht. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam bij Sliedrecht West is een ongeluk gebeurd en dit zorgt voor 20 minuten oponthoud. Op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam bij de Harlingvlietbrug staat een kapotte auto en één rijstrook is dicht. Reken je op 20 minuten extra reistijd. En tot slot op de A58 Tilburg richting Eindhoven bij knooppunt Batadorp 20 minuten oponthoud door de geschaarde vrachtwagen op de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: और महेंद्र कपूर एंड आशा भोसले से गीत आप सुने। फिल्म का नाम है मोहब्बत जिंदगी है, मोहब्बत जिंदगी है।
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Het is zonnig en droog en er waait een zwakke tot matige wind. De middagtemperatuur ligt tussen 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden van het land. Ook vanavond en vannacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland hebben hun zorgen uitgesproken over recente Chinese activiteiten voor de oostkust van Taiwan. De Duitse minister van Defensie wil de miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen beëindigen. Een voorlopig akkoord in het Europees Parlement moet ervoor zorgen dat werknemers beter worden beschermd tegen kankerverwekkende stoffen op de werkvloer. En honderdduizenden Nederlanders gebruiken afslankmedicijnen zoals Ozempic, maar bijna een derde regelt dit buiten de arts om en dat kan gevaarlijk zijn. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
3: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app. Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling: de Ujala trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
4: You are.
5: Dit is het Ujala nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Frankrijk heeft een eerste ebola-besmetting vastgesteld die verband houdt met de huidige uitbraak in Congo. Het gaat om een arts die terugkeerde van een humanitaire missie daar. De patiënt ligt in isolatie en er wordt contactonderzoek gedaan. Volgens de Franse autoriteiten is het risico voor de bevolking klein. Het Franse moederbedrijf van Center Parcs wordt mogelijk overgenomen door een staatsinvesteringsfonds uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het fonds heeft een bod van bijna 1 miljard euro uitgebracht. De drie grootste aandeelhouders steunen het voorstel. Center Parcs heeft in meerdere landen in Europa vakantieparken, 9 daarvan in Nederland. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland hebben hun zorgen uitgesproken over recente Chinese activiteiten voor de oostkust van Taiwan. Volgens de drie landen brengen Chinese kustwachtpatrouilles de stabiliteit in de regio en de vrijheid van scheepvaart in gevaar. Ze roepen China op geen eenzijdige veranderingen met dwang of geweld af te dwingen. Werknemers in de EU moeten beter worden beschermd tegen kankerverwekkende stoffen op de werkvloer. Het Europese parlement en de lidstaten bereikten daarover een voorlopig akkoord. Volgens de Europese Commissie kunnen de nieuwe regels de komende 40 jaar onder andere 19.000 werkgerelateerde ziektes voorkomen. Ook bescherming tegen lasrook wordt aangescherpt. Het weer nog. Het is zonnig en droog en er waait een zwakke tot matige wind. De middagtemperatuur ligt tussen 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden van het land. Ook vanavond en vannacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: is Deepika Padukone.
6: Hi, this is Imran Khan.
7: Hi, this is Sunny Deol.
8: Hi, this is Ajay Devgan.
9: Hi, this is Ranveer Singh.
10: Hi, this is Sonu Sonodigam.
11: My name is Shahrukh Khan.
12: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
2: Ben jij binnenkort jarig? Door jenemdien hè, door zaalgren hè. Of ga je trouwen? Door wiwa honne wel hè, door shadie honne wel hè. Ja, kisie ka moende sanskaar hè. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te hè. Pandera vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: You are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Bij knooppunt Klaverpolder heb je een kwartier extra reistijd. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht 10 minuten oponthoud. A27 Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum 10 minuten vertraging door een kapotte auto. En tot slot de N201 Hilversum richting Uithoorn. Tussen de aansluiting met de A2 en Wilnis 4 kilometer file met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ik hou van Ujala Radio.
3: Ye Ujala Radio hai. Ab aapke liye ye song.

You are. Ujala Radio Headlines. Frankrijk heeft een eerste ebola-besmetting vastgesteld die verband houdt met de huidige uitbraak in Congo. Het gaat om een arts die terugkeerde van een humanitaire missie daar. Het moederbedrijf van Center Parcs wordt mogelijk overgenomen door een fonds uit de Verenigde Arabische Emiraten. Ze hebben een bod van bijna €1 miljard uitgebracht. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland hebben hun zorgen uitgesproken over recente Chinese activiteiten voor de oostkust van Taiwan. En een voorlopig akkoord in het Europees Parlement moet ervoor zorgen dat werknemers beter worden beschermd tegen kankerverwekkende stoffen op de werkvloer. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Het is zonnig en droog en er waait een zwakke tot matige wind. De middagtemperatuur ligt tussen 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden van het land. Ook vanavond en vannacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het door Shadi honen wel het zinvol. Door DJ Afermaaij op Ujala Radio. Vandaar Afermaaij. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het door Shadi honen wel het. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Ondiep grondwater is op veel meer plekken vervuild dan gedacht. Dat meldt drinkwaterbedrijf Vitens. In grondwaterbeschermingsgebieden zijn 230 schadelijke stoffen aangetroffen, waaronder PFAS, bestrijdingsmiddelen en medicijnen. Volgens Vitens laat 5 jaar onderzoek zien dat de vervuiling hardnekkig is en beter voorkomen moet worden om drinkwaterbronnen te beschermen. De Universiteit Utrecht heeft 7 studenten uit Gaza een beurs gegeven om in Utrecht te studeren. De studenten zijn inmiddels aangekomen. De universiteit stelt dat de beurzen eenmalig zijn en bedoeld om onderwijs toegankelijk te houden voor studenten die door de oorlog in Gaza hun studie niet kunnen voortzetten. Frankrijk heeft een eerste ebola-besmetting vastgesteld die verband houdt met de huidige uitbraak in Congo. Het gaat om een arts die terugkeerde van een humanitaire missie daar. De patiënt ligt in isolatie en er wordt contactonderzoek gedaan. Volgens de Franse autoriteiten is het risico voor de bevolking klein. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland hebben hun zorgen uitgesproken over recente Chinese activiteiten voor de oostkust van Taiwan. Volgens de 3 landen brengen Chinese kustwachtpatrouilles de stabiliteit in de regio en de vrijheid van scheepvaart in gevaar. Zo roepen China op geen eenzijdige veranderingen met dwang of geweld af te dwingen. Het weer nog. Het is zonnig en droog en er waait een zwakke tot matige wind. De middagtemperatuur ligt tussen 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden van het land. Ook vanavond en vannacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is al vrij druk op de weg met ruim 150 kilometer file. De files die opvallen op de A7 Zaanstad richting Afsluitdijk, tussen Purmerend Noord en Horen Noord 20 minuten vertraging. Er is maar één rijstrook open. De ring van Amsterdam, de A10 Zuid richting Amersfoort, is een ongeluk gebeurd. Tussen Amsterdam West en Knopend Amstel 6 kilometer file met ruim een half uur extra reistijd. Daar zijn twee rijstroken dicht. A20 Hoefdolland richting Gouda voor Moordrecht een kwartier. A27 Breda richting Gorinchem. Tussen Nieuwedijk en Knopend Gorinchem een kwartier oponthoud. Er zat een auto met pech. A27 Utrecht richting Breda tussen Everdingen en Knopend Gorinchem. Kwartier vertraging na een ongeluk. De rijbaan is dicht, moet verkeer moet over de rechter parallelrijbaan. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: U luistert naar Ujala Radio.
3: Salam aur namaste. Aap sun rahe hain Ujala Radio ko aur aapke saath aur hazaron log is program ko sun rahe hain.
4: Main sunata hoon tujhe.

You are. Ujala Radio Headlines. Ondiep grondwater is op veel meer plekken vervuild dan gedacht. In grondwaterbeschermingsgebieden zijn 230 schadelijke stoffen aangetroffen. De Universiteit Utrecht heeft 7 studenten uit Gaza toegelaten, zodat ze kunnen blijven studeren ondanks de oorlog in Gaza. Frankrijk heeft een eerste ebola-besmetting vastgesteld die verband houdt met de huidige uitbraak in Congo. Het gaat om een arts die terugkeerde van een humanitaire missie daar. En het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland hebben hun zorgen uitgesproken over recente Chinese activiteiten voor de oostkust van Taiwan. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Het is zonnig en droog en er waait een zwakke tot matige wind. De middagtemperatuur ligt tussen 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden van het land. Ook vanavond en vannacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Ujala, Lara Head, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Gaane Wale Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagidusein. 19 september, Meervaart mee. Koop je tickets op tijd.

4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Het mooie seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-182. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाज़ें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 आवाज़ें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो.

0: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding & Events in Almere, het eerste Indian Wedding & Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen. Van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Batwaan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events. Jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het Russische parlement heeft ingestemd met belastingwijzigingen om de brandstoftekorten in het land aan te pakken, meldt persbureau Reuters. De maatregelen moeten de markt stabiliseren na verstoringen in de aanvoer van benzine en diesel. De regering wil via fiscale aanpassingen en steun aan de energiesector de beschikbaarheid van brandstof verbeteren en prijzen beheersbaar houden. De rechtbank in Den Haag heeft de 39-jarige Paul V. veroordeeld tot 21 jaar cel voor het doden van zijn ex-partner in Leiden in 2024. Het OM had 18 jaar cel en TBS geëist. Volgens de rechtbank wurgde hij zijn ex-partner met een hondenketting en zette hij vervolgens de situatie als zelfdoding in scène. Ondiep grondwater is op veel meer plekken vervuild dan gedacht, dat meldt drinkwaterbedrijf Vitens. In grondwaterbeschermingsgebieden zijn 230 schadelijke stoffen aangetroffen, waaronder PFAS, bestrijdingsmiddelen en medicijnen. Volgens Vitens laat 5 jaar onderzoek zien dat de vervuiling hardnekkig is en beter voorkomen moet worden om drinkwaterbronnen te beschermen. Frankrijk heeft een eerste ebola-besmetting vastgesteld die verband houdt met de huidige uitbraak in Congo. Het gaat om een arts die terugkeerde van een humanitaire missie daar. De patiënt ligt in isolatie en er wordt contactonderzoek gedaan. Volgens de Franse autoriteiten is het risico voor de bevolking klein. Het weer nog. Het is zonnig en droog en er waait een zwakke tot matige wind. De middagtemperatuur ligt tussen 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden van het land. Ook vanavond en vannacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Or check ons YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio. Feel the energy.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de

0: you are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is al vrij druk op de weg met 250 kilometer file. De meeste vertraging is er in de Randstad. Bij Gorinchem is het druk vanwege de werkzaamheden op de A27. De langste files staan op de A4, daarna richting Amsterdam. Tussen knooppunt Burgerveen en Badhoevedorp. 20 minuten oponthoud, er zijn twee rijstroken dicht. A15 Rotterdam richting Gorinchem tussen Sliedrecht en Gorinchem. Een kwartier vertraging. A27 Breda richting Gorinchem tussen Nieuwedijk en Gorinchem. Een kwartier. A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en knooppunt Gorinchem. 20 minuten oponthoud na een ongeluk. De hoofdrijbaan is daar dicht. Het verkeer moet over de parallelrijbaan. En op de N322 Nieuwedijk richting Zaltbommel tussen Uitwijk en Brakel. Ruim een half uur vertraging na een ongeluk. De rijbaan is daar dicht. Het verkeer wordt daar omgeleid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, een knallende hit, Ghana, om je dag helemaal goed in te zetten. Het is de Giovanni remake van de formatie Freestyle. Je hoort de stem van Nilem Matadin hier zo aan de vocals. Ja, geniet van deze prachtige mooie dag. Ik zou zeggen, maak vandaag iets moois van deze dag. Glimlach naar deze dag en je zult zien, deze dag die zal glimlachen naar jou. Ja, de dag die glimlacht naar jou terug.

Ja, een heerlijke Ghana, de stem van Guru Randhawa. Ja, een Ghana met stijl, flair en ongekende energie die prachtig mooi samenkomt. Ja, het laat toch wel een beetje zien dat wanneer je straalt van binnen en van buiten, de hele wereld jouw podium wordt. Ja, en dat is de tip die ik je vandaag meegeef. Laat je licht zo helder schijnen dat elk hart jouw echo hoort. Ja, blijf luisteren naar de heerlijkste hits en de beste Ghana, want we hebben nog meer heerlijke Ghana die jouw dag, jouw favoriete dag vandaag helemaal perfect maakt.

Ja, Ganakanam Heer Russia komt uit de serie The Bats of Bollywood. Ja, het is toch wel een beetje een ontroerende Ghana. Wat je herinnert aan die momenten waarop het hart spreekt, zelfs als woorden helemaal stil zijn. Ja, prachtig, heerlijke Ghana, die hoort hier zo bij Ujala Radio. Ja, luister naar de beste hits, luister naar de beste Ghana. Arwobi Amijaram Kesaat, waar je ook bent, ik zorg ervoor dat jouw dag helemaal perfect is.

Ja, echte liefde begint met één vraag. En dan vervolgens een hart dat stilletjes hoopt op ja. Maar dan ook zo'n volmondige ja. Ja, soms heb je geen perfecte woorden nodig, alleen de moed om te zeggen... Be My Mehbooba. Ja, is dus afkomstig uit de Miranda Brothers en is een heerlijke kana die je hoort hier zo bij Dunia Kamajur Hindustani Hit Radio. Ja, waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, neem je radio met je mee. Neem ons met je mee bij alles wat je vandaag gaat ondernemen, bij alles wat je vandaag gaat doen. Ja, wij zijn hier om jouw dag helemaal perfect te maken. Ja, blijf bij Ujala Radio, want de muziek stopt hier niet. Want deze volgende Ghana, die brengt de sfeer meteen verder. Ghana Kanaam heet Tujhe Chahenge, de stem van Yesser Dasai.

Ja, een prachtige, heerlijke Ghana met een heerlijke melodie. En ook prachtig mooi gebracht door Yasser Dasai on the vocals. De heerlijkste hits en de beste Ghana die je zoals altijd hoort hier bij Ujala Radio. Ja, dat brengt ons op dit moment naar een prachtige mooie fusion met Groep Zuret en Kasturi. Prachtig mooi gebracht, samen gemixt in een mooie Ghana.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Het Russische parlement heeft ingestemd met belastingwijzigingen om de brandstoftekorten in het land aan te pakken. De 39-jarige Paul V. is veroordeeld tot 21 jaar cel voor het doden van zijn ex-partner in Leiden in 2024. Volgens de rechtbank heeft hij haar destijds gewurgd met een hondenketting. Ondiep grondwater is op veel meer plekken vervuild dan gedacht, dat meldt drinkwaterbedrijf Vitens. En Frankrijk heeft een eerste ebola-besmetting vastgesteld die verband houdt met de huidige uitbraak in Congo. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat 300 kilometer file. De meeste vertraging is er in de Randstad en Noord-Brabant. De langste files staan op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Bottenverdorp en Amstelveen Stadshart. Een half uur vertraging na een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum is een ongeluk gebeurd tussen Sliedrecht en Harnikveld-Griesendam. 5 kilometer file. Het verkeer moet daar over de vluchtstrook. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht 20 minuten vertraging. De N322 Nieuwedijk richting Zaltbommel. Tussen Uitwijk en Brakel 20 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: I love you.
1: You are. You are. You are.
2: Ujala Radio Headlines. Het Russische parlement heeft ingestemd met belastingwijzigingen om de brandstoftekorten in het land aan te pakken. De 39-jarige Paul V. is veroordeeld tot 21 jaar cel voor het doden van zijn ex-partner in Leiden in 2024. Volgens de rechtbank heeft hij haar destijds gewurgd met een hondenketting. Ondiep grondwater is op veel meer plekken vervuild dan gedacht, dat meldt drinkwaterbedrijf Vitens. En Frankrijk heeft een eerste ebola-besmetting vastgesteld die verband houdt met de huidige uitbraak in Congo. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Hoezanne Radio.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rechtstreeks import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
3: Ujala Radio, Hamar Ujala Radio, Ujala Radio number one, Ujala Radio

0: आई एम कुमार सानू, कुमार सानू, कुमार सानू, कुमार सानू।
1: Ranga Events proudly presents Kumar Sanu and Anuradha Padwal live in concert. Zondag 6 september, AVAS Live Amsterdam. Twee legendarische stemmen uit Bollywood samen live on stage. The Tiger of India, Kumar Sanu en Anuradha Padwal. Een muzikale reis door de gouden jaren van Bollywood, de magische 90s.
2: Tujhe dekha to ye jana sanam, pyar hota hai diwana.
1: Het wordt een herinnering voor het leven. Zondag 6 september in een van de mooiste en meest prestigieuze concertzalen van Nederland. AVAS Live, Johan Cruijff Boulevard Amsterdam. Inloop vanaf 17:30 en het concert start om 7:00. 70% reeds uitverkocht, dus haal je kaarten nu meteen via i-tickets.com. Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien? Dan is dit jouw moment. Ujala Radio, mail naar info@ujala.nl.
3: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De eerste schepen zijn weer via een evacuatieplan door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Het plan moet honderden schepen veilig uit de Persische Golf laten vertrekken. De scheepvaart gebeurt via tijdelijke routes en in overleg met onder meer Iran en Oman. Schepen moeten zich vooraf melden bij de maritieme organisatie. Het is vandaag officieel de warmste 24 juni sinds het begin van de metingen in 1901, meldt Weer Online. In de beeld steeg de temperatuur naar 32,8 graden en daarmee werd het record uit 2005 gebroken. Landelijk werd 35,4 graden gemeten. Het is al het zevende datumwarmterecord van dit jaar. Het Russische parlement heeft ingestemd met belastingwijzigingen om de brandstoftekorten in het land aan te pakken, meldt persbureau Reuters. De maatregelen moeten de markt stabiliseren na verstoringen in de aanvoer van benzine en diesel. De regering wil via fiscale aanpassingen en steun aan de energiesector de beschikbaarheid van brandstof verbeteren en prijzen beheersbaar houden. Ondiep grondwater is op veel meer plekken vervuild dan gedacht, dat meldt drinkwaterbedrijf Vitens. In grondwaterbeschermingsgebieden zijn 230 schadelijke stoffen aangetroffen, waaronder PFAS, bestrijdingsmiddelen en medicijnen. Volgens Vitens laat 5 jaar onderzoek zien dat de vervuiling hardnekkig is en beter voorkomen moet worden om drinkwaterbronnen te beschermen. En dan het weer. We zijn nog niet van de warmte af, want vanavond en vannacht blijft het met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden nog lang warm. En ook morgen is het een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het morgen met 26 tot 28 graden iets minder warm. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
6: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: you are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Staat in totaal 250 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad en Noord-Brabant. De langste files staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt Leendeheide en Batendorp. 20 minuten vertraging, dat is de nasleep van een ongeluk. A4 daarna richting Amsterdam. Tussen knooppunt Burgerveen en knooppunt De Hoek een kwartier. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen Stadshart. 20 minuten vertraging door een ongeluk. De A20 richting Gouda voor Moordrecht een kwartier. A27 Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum een kwartier vertraging door werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hallo, dit is Ujala Radio. Dank je mee.
3: Aap sun rahe hain Ujala Radio. Aapka favorite radio station, you are.

You are Ujala Radio Headlines. De eerste schepen zijn weer via een evacuatieplan door de straat van Hormuz gevaren. Het is vandaag officieel de warmste 24 juni sinds het begin van de metingen in 1901. Het Russische parlement heeft ingestemd met belastingwijzigingen om de brandstoftekorten in het land aan te pakken. En ondiep grondwater is op veel meer plekken vervuild dan gedacht. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. We zijn nog niet van de warmte af, want vanavond en vannacht blijft het met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden nog lang warm. En ook morgen is het een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het morgen met 26 tot 28 graden iets minder warm. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Live vanuit de Hoofdstad. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken, tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl. Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood, Raga and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattazin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: मुंडन संस्कार होने वाला है उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर हॉन ट्यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net
1: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Een internationale politieactie heeft twee schadelijke programma's ontmanteld. Daarmee konden cybercriminele gegevens van internetgebruikers stelen. Via bijna 15.000 besmette websites werden meer dan 24 miljoen inloggegevens buitgemaakt. De actie, waaraan ook Nederland meedeed, richtte zich op een Russische cybercriminele groep die bekend staat als Evil Corp. Het Amerikaanse leger heeft vandaag gemeld dat het vlak voor het weekend een leider van Islamitische Staat heeft gedood. Dat gebeurde bij een luchtaanval in het noordwesten van Syrië en is volgens het leger onderdeel van de voortdurende strijd tegen IS. Details over de identiteit van de doden zijn nog niet bekendgemaakt. De eerste schepen zijn weer via een evacuatieplan door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Het plan moet honderden schepen veilig uit de Persische Golf laten vertrekken. De scheepvaart gebeurt via tijdelijke routes en in overleg met onder meer Iran en Oman. Schepen moeten zich vooraf melden bij de maritieme organisatie. Het Russische parlement heeft ingestemd met belastingwijzigingen om de brandstoftekorten in het land aan te pakken, meldt persbureau Reuters. De maatregelen moeten de markt stabiliseren na verstoringen in de aanvoer van benzine en diesel. De regering wil via fiscale aanpassingen en steun aan de energiesector de beschikbaarheid van brandstof verbeteren en prijzen beheersbaar houden. En dan het weer. We zijn nog niet van de warmte af, want vanavond en vannacht blijft het met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden nog lang warm. En ook morgen is het een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het morgen met 26 tot 28 graden iets minder warm. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, I'm Katrina Kaif.
5: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
6: Hi, main hoon Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: Main Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
0: Bas tu chahiye. Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

0: are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De dagelijkse files worden langzaam wat korter. Er staan nog 200 kilometer bij elkaar. De meeste ervan zat in de Randstad. De langste files staan op de Ring van Amsterdam. De A10 Zuid en West richting Zaanstad. Een kwartier vertraging na een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. A20 Hoek van Holland richting Gouda van Moordrecht een kwartier. A27 Breda richting Gorinchem. Voor Gorinchem 20 minuten. A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen Afrit en Dolder en Utrecht 20 minuten extra reistijd. A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen Waterberg en Afrit Hoenderloo een uur vertraging. Er staat een vrachtwagen met pech, 1 rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Roti. De smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
0: Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Salgren hè. Of ga je trouwen? Door Vivao hè, door Shadi hè. Ja, kizika moende sanskar hè. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te heen. Pandra vermaaijs voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.

0: आई एम कुमार सानू, कुमार सानू, कुमार सानू, कुमार सानू।
1: Ranga Events proudly presents Kumar Sanu and Anuradha Padwal live in concert. Zondag 6 september, Avas Live Amsterdam. Twee legendarische stemmen uit Bollywood samen live on stage. The Tiger of India, Kumar Sanu en Anuradha Padwal. Een muzikale reis door de gouden jaren van Bollywood, de magische 90s.
2: Tujhe dekha to ye jana sanam, pyar hota hai diva.
1: Het wordt een herinnering voor het leven. Zondag 6 september in een van de mooiste en meest prestigieuze concertzalen van Nederland. Avas Live, Johan Cruijff Boulevard Amsterdam. Inloop vanaf 5:30 en het concert start om 7 uur. 70% reeds uitverkocht, dus haal je kaarten nu meteen via i-tickets.com.

0: रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सूते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जाने है तो।
1: Jala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Het kabinet wil rond ongeveer 100 stikstofgevoelige natuurgebieden speciale zones instellen waar boeren de uitstoot sterk moeten terugdringen, meldt RTL. Dat kan betekenen dat bedrijven moeten verduurzamen, verplaatst moeten worden, minder vee kunnen houden of zich vrijwillig moeten laten uitkopen. De plannen maken deel uit van het stikstofpakket dat het kabinet vrijdag wil presenteren. In Wijk bij Duurstede is de tijdelijke noodopvang voor 50 tot 75 asielzoekers geopend. Ze blijven daar tot eind augustus in een sporthal op complex Mariënhoeve. De opvang leidde eerder tot ongeregeldheden waarbij het gemeentehuis meerdere keren werd vernield. De gemeente zegt oog te houden voor veiligheid en leefbaarheid in de omgeving. Een internationale politieactie heeft twee schadelijke programma's ontmanteld. Daarmee konden cybercriminelen gegevens van internetgebruikers stelen. Via bijna 15.000 besmette websites werden meer dan 24 miljoen inloggegevens buitgemaakt. De actie, waaraan ook Nederland meedeed, richtte zich op een Russische cybercriminele groep die bekend staat als Evil Corp. De eerste schepen zijn weer via een evacuatieplan door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Het plan moet honderden schepen veilig uit de Persische Golf laten vertrekken. De scheepvaart gebeurt via tijdelijke routes en in overleg met onder meer Iran en Oman. Schepen moeten zich vooraf melden bij de Maritieme Organisatie. En dan het weer. We zijn nog niet van de warmte af, want vanavond en vannacht blijft het met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden nog lang warm. En ook morgen is het een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het morgen met 26 tot 28 graden iets minder warm. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab ko ise batate. O to mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio.
5: Is your business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisse Vooruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisse Vooruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisever.nl.

0: और इसी के साथ उजाला रेडियो पर आप सुने मृत्यु समाचार।
1: यू आर Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan nog files op de A12, Den Haag richting Utrecht, tussen Gouda en Reewijk een kwartier vertraging, dat is de nasleep van een ongeluk. A67 Venlo richting Eindhoven, tussen Afrit Zomeren Gelderop, 10 minuten oponthoud, daar staat een vrachtwagen met pech. En op de A325 Nijmegen richting Arnhem, tussen Elst en het Gelredome, 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

live vanuit de Hoofdstad. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren?

0: niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
1: Klaar voor de volgende stap?
0: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
2: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
3: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Zwitserland is in gesprek met verschillende landen en defensiebedrijven om een alternatief luchtverdedigingssysteem aan te schaffen dat niet uit de VS komt. De stap volgt op flinke vertragingen bij de levering van Amerikaanse Patriot-systemen. Daardoor kijkt Zwitserland nu onder meer naar Europese, Israëlische en Zuid-Koreaanse opties om minder afhankelijk te worden van één leverancier. De rechtbank heeft een 23-jarige student uit Nijmegen veroordeeld tot 6 jaar cel voor 4 verkrachtingen. Ook moet hij ruim €21.000 schadevergoeding betalen aan de slachtoffers. Hij lokte vrouwen naar zijn studentenkamer en dwong ze met geweld tot seks. De verkrachtingen vonden plaats tussen juli 2024 en mei 2025. Hij werd vorig jaar gearresteerd. Het kabinet wil rond ongeveer 100 stikstofgevoelige natuurgebieden speciale zones instellen waar boeren de uitstoot sterk moeten terugdringen, meldt RTL. Dat kan betekenen dat bedrijven moeten verduurzamen, verplaatst moeten worden, minder vee kunnen houden of zich vrijwillig moeten laten uitkopen. De plannen maken deel uit van het stikstofpakket dat het kabinet vrijdag wil presenteren. Een internationale politieactie heeft 2 schadelijke programma's ontmanteld. Daarmee konden cybercriminele gegevens van internetgebruikers stelen. Via bijna 15.000 besmette websites werden meer dan 24 miljoen inloggegevens buitgemaakt. De actie, waaraan ook Nederland meedeed, richtte zich op een Russische cybercriminele groep die bekend staat als Evil Corp. En dan het weer. We zijn nog niet van de warmte af, want vanavond en vannacht blijft het met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden nog lang warm. En ook morgen is het een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het morgen met 26 tot 28 graden iets minder warm. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
0: Dit is Ujala, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

0: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kistudio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap Hamse Baat Kersekte Hei. Orham. Aap Se Baat Keringe. 020-363-0808. Ujala Radio Kistudio Meer. WhatsApp nummer Hei.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala

0: are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A27 Utrecht richting Breda staat tussen Noorderloos en Gorkum een file met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk, de hoofdrijbaan is dicht, het verkeer gaat over de parallelrijbaan. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ruud Odin. Subha al Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Tor Radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ojala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ojala.nl.
2: Oh, oh, oh.
3: Ojala, Larehe, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaat. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Gani Wale Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagdozijn. 19 september, Meervaarttheater Meer.

0: maart mee. Koop je tickets op tijd.
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. In Frankrijk is vandaag de warmste dag sinds het begin van de metingen in 1947 geregistreerd, waarmee het record van een dag eerder is verbroken. De gemiddelde temperatuur bedroeg woensdag zo'n 30 graden. In de helft van Frankrijk is het minstens 40 graden geweest en een groot deel geldt ook code rood. De koersdaling van aandelen van SpaceX deze week heeft ervoor gezorgd dat topman Elon Musk niet langer biljonair is. Zijn vermogen bedraagt nu wel $957 miljard, waarmee hij nog altijd veruit de rijkste persoon op aarde is. SpaceX haalde eerder deze maand $75 miljard op bij een recordbeursgang. Koersbewegingen hebben veel invloed op Elon Musk zijn vermogen. De Europese Commissie presenteert vandaag maatregelen om de belastingregels in de EU te versimpelen en administratieve lasten voor bedrijven te verlagen. Dit levert bedrijven een besparing op van ongeveer €8 miljard. De Commissie wil grensoverschrijdend beleggen stimuleren en de concurrentiekracht van de EU vergroten. De nieuwe regels gelden vanaf 2029. En de rechtbank heeft een 23-jarige student uit Nijmegen veroordeeld tot 6 jaar cel voor 4 verkrachtingen. Ook moet hij ruim €21.000 schadevergoeding betalen aan de slachtoffers. Hij lokte vrouwen naar zijn studentenkamer en dwong ze met geweld tot seks. De verkrachtingen vonden plaats tussen juli 2024 en mei 2025. Hij werd vorig jaar ook gearresteerd. En dan tot slot het weer. Vanavond is het in het zuiden, midden en oosten tropisch warm, waarbij alleen de laagstaande zon eigenlijk aangeeft dat het avond is. Aan de westkust bedraagt de temperatuur halverwege de avond 25 tot 29 graden. En in de steden blijft het tropisch. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
3: Is jouw business klaar voor de volgende stap?
4: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.

0: you are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.
3: Ujala Radio par sangeet ka safar jari hai.

0: Matatema.
1: You are. Ujala Radio Headlines. In Frankrijk is vandaag de warmste dag sinds het begin van de metingen geregistreerd. Het record van de dag eerder is verbroken. De koersdaling van aandelen van SpaceX deze week heeft ervoor gezorgd dat topman Elon Musk niet langer biljonair is. De Europese Commissie presenteerde vandaag maatregelen om de belastingregels in de EU te versimpelen. Zwitserland is in gesprek met verschillende landen en defensiebedrijven om een alternatief luchtverdedigingssysteem aan te schaffen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanavond is het in het zuiden, midden en oosten tropisch warm, waarbij alleen de laagstaande zon eigenlijk aangeeft dat het avond is. Aan de westkust bedraagt de temperatuur halverwege de avond 25 tot 29 graden en in de steden blijft het tropisch. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Zullen we lopen? Door DJ Aafvermaais op Ujala Radio. Vandra Vermaais, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
1: Hi, this is Deepika Padukone.
2: Hi, this is Imran Khan.
3: Hi, this is Sunny Deol.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Ranveer Singh.
6: Hi, this is Sonu Sonodigam.
7: My name is Shah Rukh Khan.
8: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
9: You are. You are. You are.
10: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Door de hitte worden markten de komende dagen korter en kramen eerder afgebroken. In Oosterwijk staan de marktkramen morgen aan de schaduwzijde van het Centrale Plein. In Den Bosch duren de wijkmarkten morgen tot 12 uur en gaan vrijdag ook niet door. In Sittard en Geleen worden de markten zaterdag om 2 uur afgebroken. In Frankrijk is vandaag de warmste dag sinds het begin van de metingen in 1947 geregistreerd, waarmee het record van een dag eerder is verbroken. De gemiddelde temperatuur bedroeg woensdag zo'n 30 graden. In de helft van Frankrijk is het minstens 40 graden geweest en een groot deel geldt ook code rood. De koersdaling van aandelen van SpaceX

0: Deze week heeft ervoor gezorgd dat topman Elon Musk niet langer biljonair is. Zijn vermogen bedraagt nu wel $957 miljard, waarmee hij nog altijd veruit de rijkste persoon op aarde is. SpaceX haalde eerder deze maand $75 miljard op bij een recordbeursgang. Koersbewegingen hebben veel invloed op Elon Musk zijn vermogen. De Europese Commissie presenteert vandaag maatregelen om de belastingregels in de EU te versimpelen en administratieve lasten voor bedrijven te verlagen. Dit levert bedrijven een besparing op van ongeveer €8 miljard. De Commissie wil grensoverschrijdend beleggen stimuleren en de concurrentiekracht van de EU vergroten. De nieuwe regels gelden vanaf 2029. En dan tot slot het weer. Vanavond is het in het zuiden, midden en oosten tropisch warm, waarbij alleen de laagstaande zon eigenlijk aangeeft dat het avond is. Aan de westkust bedraagt de temperatuur halverwege de avond 25 tot 29 graden. En in de steden blijft het tropisch. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ par. Deshbhar mein Ujala Radio. The grootste, the keihard, the best, Ujala Radio.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
1: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio, your radio. Bel met de studio via 020-363-0808.
3: Ujala ke all-time favorites, jo har dil ko khush kar dete hain. Suniye aur gungun.

0: You are Ujala Radio Headlines.
1: Door de hitte worden markten de komende dagen korter en kramen eerder afgebroken. In Frankrijk is vandaag de warmste dag sinds het begin van de metingen geregistreerd. Het record van de dag eerder is verbroken. De koersdaling van aandelen van SpaceX deze week heeft ervoor gezorgd dat topman Elon Musk niet langer biljonair is. De Europese Commissie presenteerde vandaag maatregelen om de belastingregels in de EU te versimpelen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanavond is het in het zuiden, midden en oosten tropisch warm, waarbij alleen de laagstaande zon eigenlijk aangeeft dat het avond is. Aan de westkust bedraagt de temperatuur halverwege de avond 25 tot 29 graden en in de steden blijft het tropisch. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। Business of next level gaan, Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. In Venlo heeft de politie een man aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. De mishandelingen vonden vorige week plaats in de nacht van donderdag op vrijdag om 2:00 en 2:30 op de Potgieterstraat en aan de Leidse Veer. De vrouwen werden van hun fiets getrokken en fors mishandeld met onder andere een nekklem. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand voor de tweede keer samen voor technisch overleg om de Iran-oorlog definitief te beëindigen. En dat vindt plaats op 29 of 30 juni waarschijnlijk in Zwitserland. Delegaties ontmoeten elkaar zondag in Zwitserland voor het eerst sinds ze een voorlopig akkoord sloten. Er spraken af dat de werkgroepen komen om over nucleaire zaken en sancties te onderhandelen. Worden markten de komende dagen korter en kramen eerder afgebroken? In Oosterwijk staan de marktkramen morgen aan de schaduwzijde van het Centrale Plein. In Den Bosch duren de wijkmarkten morgen tot 12 uur en gaan vrijdag ook niet door. In Sittard en Geleen worden de markten zaterdag om 2:00 afgebroken. In Frankrijk is vandaag de warmste dag sinds het begin van de metingen in 1947 geregistreerd, waarmee het record van een dag eerder is verbroken. De gemiddelde temperatuur bedroeg woensdag zo'n 30 graden. In de helft van Frankrijk is het minstens 40 graden geweest en een groot deel geldt ook code rood. En dan tot slot het weer. Vanavond is het in het zuiden, midden en oosten tropisch warm, waarbij alleen de laagstaande zon eigenlijk aangeeft dat het avond is. Aan de westkust bedraagt de temperatuur halverwege de avond 25 tot 29 graden en in de steden blijft het tropisch. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ujala Radio voor de allerbeste Bollywoodmuziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.

0: You are. Ujala Radio Headlines. In Venlo heeft de politie een man aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand voor de tweede keer samen voor technisch overleg. Door de hitte worden markten de komende dagen korter en kramen eerder afgebroken. In Frankrijk is vandaag de warmste dag sinds het begin van de metingen geregistreerd. Het record van de dag eerder is verbroken. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: Ujala Radio ka program hai ye. और गीत हर एक सुनने वालों के लिए पेश है।

0: everybody, this is Malaika Arora Khan.
1: Hi, I'm Farah Khan.
2: Hi, this is Rani Mukherjee.
3: मैं अक्षय कुमार.
4: Hi everyone in Holland. My name is Shahrukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
5: You are.
6: Ujala Radio headlines. In Venlo heeft de politie een man aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand voor de tweede keer samen voor technisch overleg. Door de hitte worden markten de komende dagen korter en kramen eerder afgebroken. In Frankrijk is vandaag de warmste dag sinds het begin van de metingen geregistreerd. Het record van de dag eerder is verbroken. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

धनी सगा सगा नि सगा सगा नि

Headlines. In Venlo heeft de politie een man aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand voor de tweede keer samen voor technisch overleg. Door de hitte worden markten de komende dagen korter en kramen eerder afgebroken. In Frankrijk is vandaag de warmste dag sinds het begin van de metingen geregistreerd. Het record van de dag eerder is verbroken. En tot zover de headlines op Ujana Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. Frankrijk brak woensdag het record als warmste dag sinds 1947 met 30 graden gemiddeld. En in Parijs werd het 40,9 graden. In Groot-Brittannië noteerde het Zuid-Engelse dorpje Wigan Holt 35,8 graden, het hoogste ooit voor juni. De evacuatie van ongeveer 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Perzische Golf zal enkele weken in beslag nemen. Ongeveer 600 schepen kunnen nu stapsgewijs weg nu Iran de Straat van Hormuz heeft geopend als onderdeel van een vredesakkoord met de Verenigde Staten. De Internationale Maritieme Organisatie hoopt dat ongeveer 50 schepen per dag door kunnen. In Venlo heeft de politie een man aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. De mishandelingen vonden vorige week plaats in de nacht van donderdag op vrijdag om 2:00 en 2:30 op de Potgieterstraat en aan de Leidse Veer. De vrouwen werden van hun fiets getrokken en fors mishandeld met onder andere een nekklem. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand voor de tweede keer samen voor technisch overleg om de Iran-oorlog definitief te beëindigen. En dat vindt plaats op 29 of 30 juni waarschijnlijk in Zwitserland. Delegaties ontmoeten elkaar zondag in Zwitserland voor het eerst sinds ze een voorlopig akkoord sloten. Er spraken af dat de werkgroepen komen om over nucleaire zaken en sancties te onderhandelen. Het weer nog. Vannacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden, terwijl het in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds 20 tot 23 graden is. Morgen wordt het in het zuidoosten bloedheet. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio gaat helemaal los.

Ujala Radio Headlines. Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. De evacuatie van ongeveer 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf zal enkele weken in beslag nemen. In Venlo heeft de politie een man aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand voor de tweede keer samen voor technisch overleg. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. Frankrijk brak woensdag het record als warmste dag sinds 1947 met 30 graden gemiddeld. En in Parijs werd het 40,9 graden. In Groot-Brittannië noteerde het Zuid-Engelse dorpje Wigan Holt 35,8 graden, het hoogste ooit voor juni. De evacuatie van ongeveer 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Perzische Golf zal enkele weken in beslag nemen. Ongeveer 600 schepen kunnen nu stapsgewijs weg nu Iran de straat van Hormuz heeft geopend als onderdeel van een vredesakkoord met de Verenigde Staten. De Internationale Maritieme Organisatie hoopt dat ongeveer 50 schepen per dag door kunnen. In Venlo heeft de politie een man aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. De mishandelingen vonden vorige week plaats in de nacht van donderdag op vrijdag om 2:00 en 2:30 op de Potgieterstraat en aan de Leidse Veer. De vrouwen werden van hun fiets getrokken en fors mishandeld met onder andere een nekklem. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand voor de tweede keer samen voor technisch overleg om de Iran-oorlog definitief te beëindigen. En dat vindt plaats op 29 of 30 juni waarschijnlijk in Zwitserland. Delegaties ontmoeten elkaar zondag in Zwitserland voor het eerst sinds ze een voorlopig akkoord sloten. Er spraken af dat de werkgroepen komen om over nucleaire zaken en sancties te onderhandelen. Het weer nog. Vannacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden, terwijl het in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds 20 tot 23 graden is. Morgen wordt het in het zuidoosten bloedheet. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Na na na ni, da da da di, ka ka ka ki, mama mami, phua phuppa, behen, aur e bhai. Tu bhi sune hai toh, Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. De evacuatie van ongeveer 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf zal enkele weken in beslag nemen. In Venlo heeft de politie een man aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand voor de tweede keer samen voor technisch overleg. En tot zover de headlines op Ujala Radio.